0: realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
3: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Holy, holy, holy Lord.
4: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is dé training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed genoeg op johantoet.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
3: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio. En laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws. Counting down!
3: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie host Johan Toet. Ik hoop dat je een geweldige week hebt gehad of dag. Ik weet niet, misschien luister je die lessen wel allemaal achter elkaar. Dan hoop ik dat je een geweldige laatste uren hebt gehad. Halleluja. En ik heb nog steeds veel plezier om deze lessen op te nemen en te delen met degene die het wil beluisteren. En ik kijk er altijd naar uit wat het met mensen doet en of ze door gezegend worden, opgebouwd worden. Weet je, en wat ik eigenlijk mensen ook altijd mee wil aansporen is van als je zo'n les gehoord hebt, je hebt allemaal bijbelteksten langs horen komen of een bepaalde uitleg van die bijbeltekst of wat dan ook. Weet je, pak gewoon, schrijf die bijbelteksten op, weet je, en ga gewoon zelf op dat thema gewoon het woord onderzoeken en ga gewoon erop uit om gewoon zelf te ontdekken zodat God het tegen jou kan spreken en dat het niet meer Johan zei of die zei of die zei, maar dat het dan wordt van God heeft dit tot mij gesproken, God heeft het mij laten zien, zodat het jouw openbaring wordt. Dit gaat helemaal niet om mij, ik ben gewoon een instrument, ik ben gewoon een dienstknecht, ik ben gewoon gehoorzaam, weet je, en ik ben gehoorzaam in liefde. Weet je, ik ben dankbaar dat ik God mag dienen, ik ben dankbaar dat God mijn mond wil gebruiken, dat hij mijn leven wil gebruiken, dat hij mijn tijd en mijn energie wil gebruiken om zijn naam te verheerlijken en groot te maken. Ik weet dat ik niet perfect ben in mijn wandel, weet je, maar ik weet dat God van mij houdt. En ik weet dat mijn hart is dat ik dat wel wil zijn voor de levende God. Amen. Dus maar de lessen heb ik echt met liefde gemaakt tot in de late nachtuurtjes. Heb ik die twee gidsen gemaakt. En onder leiding van de Heilige Geest kan ik zeggen, want het is boven natuurlijk tot stand gekomen, de inzichten, de dingen die hij mij in herinnering bracht en de dingen waarin hij mij corrigeerde. Dat ik ben wel eens met een les bezig geweest en dan had ik een bepaald idee daarbij. Bijvoorbeeld, ik heb een les gemaakt over de hel. En ik had een bepaald idee daarbij, gebaseerd op wat ik gelezen had tot nog toe in het woord daarover. En de Heilige Geest, ik had de les af en de Heilige Geest overtuigde mij eigenlijk. Hij was, God was me aan het vaderen, zeg maar. In liefde van, het is niet helemaal correct. En dus ben ik weer opnieuw erin gedoken en gaan kijken. En toen ontdekte ik allemaal nieuwe dingen, gewoon uit hetzelfde woord, met diezelfde teksten, waardoor ik iets op kon maken, waarin ik eigenlijk mijn mening moest bijstellen, van dat er op dit moment mensen in de hel zijn. En in die les over de hel ga ik daar veel dieper op in. Maar ik kwam tot de bovennatuurlijke ontdekking voor mezelf, dat er nog helemaal niemand in de hel is. En dat ze allemaal ergens bewaard worden. En maar goed, dat was dus mijn aanname was dat de hel gewoon vol zit met mensen. Weet je, en daar komt hij wel mee vol, maar dat is nooit de bedoeling geweest. En dat wil God ook helemaal niet. Maar op dit moment bevindt zich geen mens in de hel. Anyway, wat ik wil zeggen is dat je bent bezig met die dingen en dan, weet je, krijg je zelf openbaring en je krijgt zelf inzicht en weet ik wat allemaal. En het verandert je gewoon, het transformeert je. En het is geweldig. Dus die lessen zijn mij zelf ook enorm tot zegen geweest. Nog steeds tot zegen, want ik geef ze wel vaker, maar het is gewoon tot zegen. En ik hoop dat het net zo tot zegen is voor jou, de toehoorder, als voor mij, die die lessen heeft mogen voorbereiden en heeft mogen maken en heeft mogen schrijven voor jullie. Nou, ik wil in deze les wil ik het gaan hebben over de naam van Jezus. Les 1:22. En het is geweldig. Geweldig onderwijs ook weer over gewoon over de persoon Jezus. Want man, weet je, wat is die naam powerful? Ik hou van het woord powerful, weet je. Maar de naam van Jezus is gewoon powerful. Weet je, en ik wil eigenlijk een nieuwe fase ingaan waarin we gaan kijken naar onze autoriteit in Christus. Dus we hebben het gehad over de kracht van onze woorden. We hebben het gehad hoe we geroepen zijn om getuigen te zijn. Weet je, we hebben het gehad over hoe we wederom geboren kunnen worden, gedoopt kunnen worden met de Heilige Geest, gedoopt kunnen worden in het waterbad. En hoe we kunnen spreken in tongen. En hoe we een leven van toewijding horen te leven. En dat we erfgenamen zijn geworden. Al die dingen meer, weet je, gewoon hoe jouw identiteit is veranderd nadat je een keuze hebt gemaakt voor Jezus. En hoe we dat vervolgens mogen gaan uitwandelen in de wereld. En in deze nieuwe fase eigenlijk van de studie wil ik meer de nadruk gaan leggen op onze autoriteit. Nu we kinderen zijn van de Allerhoogste, nu we discipelen zijn geworden van Koning Jezus. Vader, dank u wel voor deze les. Dank u wel voor uw woord, uw waarheid, heren, waar geen concessies aan gedaan kunnen worden. Dank u wel dat u ons steeds meer inzicht, openbaring en wijsheid geeft aangaande uw woord. En dank u wel, Vader, dat het ons transformeert en dat het ons denken vernieuwt. U bent een geweldige God en we geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Amen. Nou, ik wil het gaan hebben dus over de naam van Jezus. En als wij iets gaan ondernemen voor het Koninkrijk van God, als wij gaan wandelen en handelen in de dingen van het Koninkrijk van God, dan doen wij dat, of zouden we dat moeten doen, in de naam van Jezus. Nou, in de les hierna wil ik met jullie gaan kijken naar onze autoriteit in Christus. Vandaag wil ik eigenlijk inzoomen op die naam van Jezus. Want waar staat de naam van Jezus nou in feite voor? Hè? Wat of wie vertegenwoordigt deze naam? Nou, sowieso is het belangrijk om te weten dat de naam Jezus een vertaling is van de oorspronkelijke naam Yeshua. Yeshua is een Hebreeuwse naam. Nou, ik vind persoonlijk dat er maar één persoon deze naam mag dragen, en dat is Yeshua zelf en niemand anders. Maar er zijn veel mensen die hun kinderen Jezus noemen of Yeshua noemen of Jesus of Jesus. En ik vind dat oneerbiedig, maar goed, weet je, dat is gewoon mijn persoonlijke mening. En ja, misschien willen ze wel zijn naam daarmee eren, maar ik heb zelf zoiets van, er mag maar één iemand die naam dragen. Dat is de naam, dat is Koning Jezus zelf. Amen. Maar goed, de vertaling van de naam Yeshua is dus Jezus in het Nederlands, of Jesus in het Engels, Jesus in het Spaans en Jesus in het Portugees. En nou, ga zo maar door. En eigenlijk kunnen we het gewoon zo zien. Hè. Mijn naam in het Nederlands is Johannes. Maar het betekent John in het Engels en in het Spaans is het Juan, hè, zoals Don Juan. In het Hebreeuws betekent mijn naam Yohanan of Yohanan. Wat betekent Yahweh is genadig, al dus de begenadigde van God. En wat een prachtige betekenis heeft mijn naam. Ik heb een periode gehad dat ik me schaamde voor mijn naam, omdat mijn naam verbonden was aan vloek. Mijn naam was verbonden aan negativiteit. Als mijn naam viel, dan dachten mensen, werd het geassocieerd met negatieve dingen vanwege mijn gedrag en de dingen die ik deed, de vruchten van mijn daden. Maar en ik heb mij heel lang geschaamd voor die naam. Totdat God die naam heeft hersteld. En nu ben ik trots op mijn naam. Ik ben trots op de naam Johannes. Het was heel grappig, want nog niet zo heel lang geleden was ik in een gevangenis in Mexico. Een van de grootste gevangenissen uit Mexico stad. Waar meer dan 12.000 gedetineerden zitten, voor een plek die gemaakt is voor 5.000 gedetineerden. En hele erbarmelijke omstandigheden. Maar we hadden t-shirtjes laten maken. En zoals jullie wellicht weten, hebben we One in Him Foundation voor de missies en de One Basics en al dat soort dingen, zeg maar. En dan hebben we Johan Toet Ministries voor de campagnes, voor de events en voor de boeken en de studies, et cetera. En dus ik was vanuit Johan Toet Ministries, was ik daar zo. En we hadden t-shirtjes laten maken. En op die t-shirtjes hadden we een bijbeltekst laten zetten. Maar wat ze gedaan hadden, we hadden 1000 shirtjes laten maken. En want we hadden een tweedienst van 500 man, meer mochten we niet doen. Hadden ze heel groot, hadden ze mijn naam erop gezet. Johan Toet. In wit en met goud. Nou, echt. Ik schrok me wezenloos. Want ik dacht, dat is lekker. Ik ga 1000 gedetineerden een t-shirtje geven met heel groot mijn naam op hun borst. Weet je, en ik had even zoiets van, nou, dat kunnen we echt niet doen. Weet je, die dingen moeten gewoon weg. Dan maar geen t-shirtje of zo. Maar goed, God gaf me de wijsheid. Dus ik kwam daar binnen en ik was aan het spreken en al die dingen meer. Geweldig, in de eerste dienst kwam echt 100% tot geloof. In de tweede dienst kwamen al mensen die ook al wel zichzelf hadden bekeerd, of bij een kerkje in de gevangenis waren aangesloten. Maar ook een aantal ongelovigen, dus die kwamen ook tot geloof. En anderen hebben mogen kickstarten en gedoopt met de Heilige Geest. En gewoon genezingen en bevrijdingen. Heel, heel mooi allemaal. Maar goed, lang verhaal kort. In ieder geval, dus ik ging die t-shirts uitdelen. En ik zei tegen ze van, ik weet niet, jullie zitten wellicht al een tijdje in de gevangenis. En zoals jullie weten verandert de mode en veranderen allemaal merken. En weet ik wat allemaal, constant buiten. En er is een nieuw merk op de markt gekomen. En ja, dat is gewoon, dat doet niet onder voor Versace of Dolce Gabbana of Moschino of Louis Vuitton of Gucci of weet ik veel wat. En dat is het nieuwe merk Johan Toet. En die t-shirtjes, die hebben we voor jullie gekocht om jullie daarmee te zegenen. Dus en zo gaven die t-shirts en iedereen moest natuurlijk lachen. En dat was gewoon hartstikke gaaf. Maar vroeger schaamde ik me voor die naam. Maar weet je, God heeft mij een prachtige naam gegeven. En ik ben trots op mijn naam. Ik ben ook naar mijn vader vernoemd. Weet je, maar mijn vader was dus ook de begenadigde van God. Halleluja. En hij is ook bij de Heer. Nou, maar in Spanje noemt niemand mij Johannes. In Spanje noemen ze me Juan. In Engeland noemen ze me John. Weet je, in het Portugees zeggen ze Johan. Alsof ik uit China kom of zo. Maar ze bedoelen eigenlijk gewoon mijn oorspronkelijke naam, maar dan in hun taal. Dus we bedoelen allemaal Yeshua als we zeggen Jezus. Dus het is niet per se verkeerd om zijn naam als Jezus uit te spreken als je deze spreekt in geloof. Ik vind het soms wel krachtiger om gewoon Yeshua te zeggen. Ik kom in de naam van Yeshua HaMashiach. Weet je, dus. Nou goed, Yeshua betekent in het Hebreeuws betekent het verlossing. Yahweh is verlossing of God verlost. Matthäus 1 vers 21. Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Yeshua geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus kreeg dus een specifieke naam. Zijn naam moest iets vertegenwoordigen. En de naam van Yeshua geeft aan dat hij onze verlossing is. Nou, in Handelingen staat dat wij alleen maar door de naam van Yeshua gered kunnen worden. Handelingen 4 vers 12 staat, en de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig zouden moeten worden. Dus er is maar één naam waardoor wij behouden kunnen worden, waardoor we gered kunnen worden, door wie we verlost kunnen worden. En dat is de machtige naam van Yeshua Mashiach, halleluja. Weet je, Yeshua van Nazareth. Er is geen andere naam. Dus het maakt niet uit welke andere naam je neemt. Hè? En dat, ik bedoel het niet disrespectvol. Trek dingen alsjeblieft niet uit je verband. Maar Boeddha kan jou niet redden. Hare Krishna kan jou niet redden. Mohammed kan jou niet redden. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel waardoor wij zalig zouden moeten worden dan de naam van Jezus. Dan de naam van Yeshua. Dat is de waarheid. Dat is gewoon de waarheid. Dat is wat het woord van God ons leert. Amen. Nou, Romeinen 10 vers 13 zegt, en ieder die de naam van de Heer, dus ieder die de naam van Yeshua zal aanroepen, zal zalig worden. Nou, zijn naam betekent ook Immanuel, wat betekent God met ons. Yeshua is God met ons. Yeshua is de verlossing en God met ons. Hij die zijn volk verlost, onze heiland. En dan staat er in Matthäus 12 vers 21, en op zijn naam zullen de heidenen hopen. Het is gewoon geweldig, weet je. Er is namelijk alleen maar leven in zijn naam. Er is alleen vrijheid in zijn naam. Er is alleen verlossing in zijn naam. Er is alleen hoop in zijn naam. Er is maar één naam door wie wij vrij worden gemaakt van de vloek van de wet. Waardoor we vrijgemaakt kunnen worden van de macht van de zonde. Waardoor we vrijgemaakt kunnen worden van de duisternis. En dat is de naam van Yeshua. Halleluja. Er is gewoon geen andere naam. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6... Ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus Jezus zegt, ik ben, Yeshua is de weg, Yeshua is de waarheid, Yeshua is het leven. Nou, Yeshua is ook het woord. Op Openbaringen 19 vers 13 staat geschreven en zijn naam luidt het woord van God. Dus het woord Yeshua, het woord Jezus is de weg. Het woord is de waarheid. Het woord Jezus is het leven. Jezus, Yeshua is leven en dat in overvloed. Johannes 10 vers 10. Jezus is Yeshua en Yeshua is leven en dat in overvloed. Het is gewoon powerful. Het is gewoon powerful, lieve mensen. Ik ben deze les aan het opnemen in Brazilië. En ik zit hier een soort van in de jungle. Dus soms hoor je misschien wat achtergrondgeluiden. En denk je, wat hoor ik daar nou op de achtergrond? Maar dat is dus gewoon omdat we midden in de jungle zitten. En we hebben hier allemaal waakhonden en papegaaien en apen. En weet ik wat allemaal. Dus als je dat langs hoort komen, weet je, enjoy. Halleluja. Maar Jezus, lieve mensen, brengt leven en Jezus is leven en dat is hij in overvloed. Zijn naam vertegenwoordigt de koning der koningen, de heren der heren, de majesteit. Zijn naam vertegenwoordigt de hij die is en was en komen zou. Hij vertegenwoordigt dus dat degene die hetzelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Zijn naam vertegenwoordigt de opstanding en het leven, het begin en het einde, de alfa en de omega, het brood des levens, de ware wijnstok, de rots, de deur, het anker, de herder, de genezer, de voorziener. Men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Zijn naam vertegenwoordigt de grote ik ben. Hij die zichzelf gaf tot in de dood, heeft de naam gekregen boven alle naam. boven alle naam. Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 zegt, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus, opdat in de naam van Yeshua zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel zijn en die op de aarde zijn en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus, oftewel de gezalfde koning Yeshua HaMashiach, de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Halleluja. Halleluja. Dat is gewoon powerful, man. Dat is gewoon powerful en levensveranderend. Als je de betekenis kent en de waarde kent en het gewicht kent wat er ligt in de naam van Jezus, dan kijk je nooit meer hetzelfde naar die naam. Als ik de naam van Jezus hoor, dan word ik blij. Als ik de naam van Jezus hoor, word ik opgebouwd, word ik bemoedigd. Als ik de naam van Jezus hoor, word ik geraakt. Als ik de naam van Jezus hoor, dan springt er vreugde op in mij en gaat er een vuur in mijn hart gaat branden. Als ik de naam van Jezus hoor, dan weet ik, ik ben oké. Weet je, Jezus, ik ken Jezus en hij kent mij, man. Het is gewoon powerful. Het is gewoon powerful. De naam van koning Yeshua is geplaatst boven elke naam die er is. Boven elke naam die er is. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij in elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende wereld. Efeze 2 vers 21. Zijn naam is boven ziekte verheven, boven depressie, boven angst, boven verslavingen, boven armoede, boven pijn, boven verdriet. Zijn naam is boven welke macht dan ook, welke heerschappij dan ook, welke naam er dan ook maar bestaat. Zijn naam is de naam boven alle naam, boven de overheden, de macht en de wereldbeheersers van de duisternis van het tijdperk en de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Zijn naam is ver boven alle naam. Halleluja. Halleluja. En dat is gewoon powerful. Powerful, powerful, powerful, powerful. Halleluja. Ja, ik had ik al gezegd dat powerful was. Het is gewoon powerful. Weet je, wij zijn ambassadeurs geworden van het koninkrijk van God, lieve mensen. En wij hebben de volmacht gekregen om in de naam van Yeshua uit te gaan en verschil te maken in deze wereld. Nou, in de komende les gaan we kijken naar die autoriteit die we gekregen hebben. Maar het is belangrijk dat we begrijpen wie deze naam vertegenwoordigt. Welke macht, welke grootheid, welke majesteit er schuilt achter deze wonderbaarlijke naam. Het is namelijk de naam die ons leven compleet heeft getransformeerd. Het geloof in zijn naam heeft jou en mij vrijgemaakt van zonde en gerechtvaardigd voor God. Het is het geloof in die naam wat ons een nieuwe mens maakte. Het is het geloof in zijn naam dat maakte dat wij uit de slavernij getrokken werden en zonen en dochters werden van de levende God. Het is die naam die ons erfgenamen maakte van Gods koninkrijk. En het is die naam die ons leven geeft tot in alle eeuwigheid. Wat een heerlijke naam heeft God ons gegeven om op te hopen, halleluja. De naam van Yeshua. Zijn naam is heilig. Zijn naam is rechtvaardig. Zijn naam is machtig. Zijn naam is levensveranderend. Zijn naam is de naam boven alle naam, halleluja. Ik word er blij van, halleluja. Halleluja. Weet je, er zijn gewoon mensen die zijn naam misbruiken als een vloek in hun mond. Er zijn mensen die zijn naam misbruiken om oorlog te voeren. Er zijn mensen die zijn naam misbruiken voor geldelijk gewin en eigenbelang. En er zijn mensen die zijn naam misbruiken voor kwakzalverij. En de reden waarom ze dit soort dingen doen in zijn naam is omdat er een groot mysterie schuilt achter zijn machtige naam. Zij weten dat er macht zit in die naam. Dat alles buigt voor die naam. Maar zij misbruiken de naam. Zij kennen hem niet, wie deze naam vertegenwoordigt. Anders zouden ze er namelijk nooit zo mee omgaan. Maar het zal hen geen voordeel brengen, eerder oordeel brengen. Maar goed, dat is aan hun verder. Iedereen moet verantwoording afleggen voor zijn eigen dingen. Maar niet iedereen kan zomaar zijn naam gebruiken. Niet iedereen kan zomaar zijn naam gebruiken. Niet iedereen heeft het recht gekregen en de volmacht gekregen, rechtmatig verkregen, om die naam te gebruiken. Om in die naam te opereren, om in die naam te handelen en te wandelen en te bewegen. Niet iedereen heeft dat recht gekregen. Matteüs 7, 22 zegt, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. En velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Er zijn dus mensen die niet bevoegd zijn om zijn naam te gebruiken, maar dit wel doen. Dat staat hier in de Bijbel. Handelingen 19 vers 13 daar staat, en enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heere Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. En er waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? Wie bent u? Hoe geweldig is het als een demon zou zeggen, Jezus ken ik en van Johan weet ik af. Jezus ken ik en van Pietje weet ik af. Weet je, dat is gewoon powerful. Van Paulus weet ik af. Weet je, hij had al naam gemaakt in de hemelse gewesten, halleluja. Maar de man in wie de boze geest zich bevond, die sprong op hen af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtte. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heere Jezus werd groot gemaakt. Zie je, zijn naam drijft demonen uit. Zijn naam geneest de zieken en wekt de doden op. Zijn naam is waar miljarden mensen op hopen. En die miljarden mensen dagelijks aanroepen in gebed en in geestelijke strijd. En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar de enige die zijn naam mogen gebruiken, de enige die volmacht hebben gekregen om zijn naam te gebruiken, zijn de kinderen Gods. En dan ben jij de een van als het goed is, zo niet. Zorg ervoor dat je dat woord, halleluja. Maar alleen wij zijn wettelijk bevoegd en mogen uitgaan in zijn naam, de machtige naam van Jezus. Nou, wat ik toch wel belangrijk vind als een klein stukje aanvulling, zeg maar, hierop, is dat we de naam van Jezus niet zomaar te pas en ontepas moeten gebruiken in elke situatie. We hebben soms misschien de neiging om te zeggen van dat gaat niet gebeuren in de naam van Jezus. Of ga weg in de naam van Jezus. Of dat verbreken, dat vervloek ik in de naam van Jezus. En ga zomaar door. Weet je? En we moeten het niet als een of andere formule in onze mond nemen. Wat wij ons moeten realiseren is de waarde, het gewicht, de autoriteit die in die naam zit. En wij hebben dat gekregen als je ergens binnengaat als ambassadeur van het koninkrijk, van Koninkrijk der Nederlanden, of hoe je het ook wil noemen. Weet je, je komt in de naam van de koning, dan moet in principe moet alles wijken. En dan moeten mensen gehoorzamen, want je komt in de naam van de koning. Dat is nogal wat. Nou, wij komen in de naam van de koning der koningen. En wij moeten ons realiseren welk gewicht er in die naam ligt. En dat we die naam, wanneer we die gebruiken, dat we die waarde gebruiken. Dat als we die naam gebruiken, dat we hem niet gebruiken voor winstbejag, of dat we hem gebruiken voor eigen belang. Of dat we hem gebruiken te pas en ontepas als een of andere formule om dingen tot stand te brengen of gedaan te krijgen. Kijk, als we weten wie hij is en wij kennen hem persoonlijk en wij hebben een intieme relatie met de levende God, dan weten we gewoon dat er sommige rechten aan ons verleend zijn en sommige beloftes aan ons verleend zijn waar we aanspraak op mogen maken, die we mogen claimen in de naam van Jezus. We weten ook dat we de volmacht hebben gekregen om uit te gaan en om de duisternis tegemoet te treden in de naam van Jezus. Weet je, en op die manier moeten we er dan ook heel respectvol mee omgaan en ons beseffen dat het die naam is die ons verlost heeft en dat we die naam wel hebben gekregen als volmacht hebben gekregen om die naam te gebruiken, maar die hebben we wel gekregen in genade. En nu hebben we er wel recht op gekregen, maar we hebben er eigenlijk geen recht op. Ik weet niet of ik dat duidelijk overbreng, maar we krijgen niet wat we verdienen. We krijgen wat we niet verdienen. We hebben genade gekregen, onverdiende gunst. Dus dat we de naam van Jezus hebben gekregen om te bidden tot de Vader in de naam van Jezus. Alles wat u vragen zult in mijn naam, dat zal hij doen, omdat de Zoon in de Vader verheerlijk zal worden. Alles wat u vragen zult in mijn naam, dat zal ik doen. Weet je, tot nu toe heeft u niets gebeden in mijn naam. Bid in mijn naam, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Weet je, in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. En de zieken zullen ze de hand opleggen. En ze zullen gezond worden. Ga uit in mijn naam, weet je. En verkondig het evangelie aan de ganse schepping. En dopend in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. En alles onderwijzen. Gebieden, alles in acht te nemen wat ik u onderwezen heb. Weet je, dus wij hebben een enorme verantwoording gekregen om met die naam om te gaan. En om hem te gebruiken, als het ware. In de volmacht die we daarin hebben gekregen. Maar realiseer je gewoon dat wanneer je de naam van Jezus op je lippen neemt, dat het niet zomaar een luchtig, vluchtig iets is. Oh ja, nee, in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Nee, in de naam van Jezus. Jezus dit, Jezus dat. Weet je, realiseer je gewoon dat we het hier hebben over de koning der koningen en de heren, dat we het hier hebben over onze majesteit. Dat we het hier hebben over onze verlosser. Dat we het hier hebben over de levende God die alles gaf. Weet je, en dat het in feite de allerhoogste eer is dat wij de naam van Jezus mogen gebruiken. En als we weten en begrijpen en beseffen welk gewicht daarin ligt, dan zullen we het ook respectvol en eerbaar inzetten. En dan mogen we er ook 100% op vertrouwen dat er precies gebeurt wat wij doen in zijn naam. Wanneer we er op die wijze mee omgaan. Bijvoorbeeld, ik eis nu 10 miljoen euro op mijn rekening, want ik wil graag een feestje vieren. In de naam van Jezus is niet respectvol en eerbaar omgaan met zijn naam. En dan kun je ook dat soort dingen niet gebieden in zijn naam. Maar wanneer we uitgaan in precies de manier zoals ik dat net beschreef, weet je, wat in genade is voorzien en waartoe de naam aan ons is verleend en al dat soort dingen meer, dan mogen we gewoon weten dat als we dingen gebieden, bijvoorbeeld zoals ziekte gebieden in de naam van Jezus om weg te gaan, dan moet elke knie buigen en elke tong belijden en dan moet het wijken in de naam van Jezus. Demonen zijn onderworpen aan de naam van Jezus. Ziekte is demonisch. Ziekte is onderworpen aan de naam van Jezus. Weet je, bepaalde situaties, alle dingen, in principe alle andere namen zijn onderworpen aan de naam van Jezus, zoals ik net ook behandeld heb met jullie. Maar je moet begrijpen wat die naam vertegenwoordigt en hoe je het dan toepast en het gebruikt. Ik hoop dat ik het op een of andere manier kan overbrengen bij je wat ik bedoel te zeggen. Maar als ik denk aan Jezus, dan denk ik aan mijn allerbeste vriend. Ik denk aan mijn verlosser, maar ik denk ook aan mijn koning en ik denk aan mijn God. En daardoor heb ik heel veel ontzag en heel veel eerbied en heel veel respect voor de naam van Jezus, omdat ik weet wat die naam vertegenwoordigt. Het is niet zomaar een naam. Het is de naam boven alle naam. En zo wil ik er ook mee omgaan. En zo wil ik het ook gebruiken en inzetten tot eer en glorie van zijn naam. Tot verheerlijking van zijn naam. Omdat zijn naam verhoogd wordt. En de hele wereld zal weten dat hij de levende God is. Amen. Ik hoop dat jullie gezegend zijn ook weer door deze les. En ik hoop niet dat jullie te veel afgeleid zijn door de achtergrondgeluiden. Ik zelf had er een klein beetje last van, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar goed, het is nou eenmaal zoals het is. Ik hoop dat het jullie les niet verstoord heeft en dat je toch nog gezegend bent. Ik ga hem echt niet nog een keer opnemen, want ik vond het een hele goede les. Amen. Nou, ik hoop jullie weer te mogen verwelkomen in een volgende aflevering van de serie One Basics. En tot dan, weet je gezegend, weet je geliefd. God houdt van je en wij ook. Doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today I'm in the middle of my third week of teaching on harnessing your emotions is the subject that I've been on for 3 weeks. But this last 7 programs, I've been talking about psychology versus Christianity. And I'm not doing this because I'm against psychiatrists. I'm not saying that they haven't had any benefit at all, but there are some basic differences between what the Bible teaches and what psychology teaches. And I think that in order to get people to receive the Word of God and the truth that I'm sharing about emotions, I've got to point out these differences and get people to reject these other concepts that are counterproductive and contrary to what the Bible teaches. So I've been teaching on this. Today's going to be my last day to teach on the difference between psychology and biblical Christianity. And so I've already made 2 major points, and that is that psychology basically teaches that environment is the controlling, dominating factor. You are a product of your environment, and that affects the way you think and view life. That affects your actions, that produces an experience, and that causes emotions, etc. I believe that the Bible teaches that environment is a factor, but the dominating thing is the way you think. Proverbs 23:7, as a man thinks in his heart, and that thinking controls your emotions. James chapter 1, verses 14 and 15, which causes your actions, etc. So there's a different sequence here, and the difference is that this means that you can't change your environment completely. And if environment is the dictating, controlling factor, then people who've had a bad environment are just destined to be that way. So that's the first thing we talked about. That leads to blaming your environment, your genetics, other people for the jerk that you are, for the mess that your life is. And that's completely contrary to the Word, where you humble yourself, you accept responsibility. As long as you embrace being a victim, you can never be a victor. And we talked about that a lot. The third major difference that I've been talking about is that if your environment is the dominating, controlling factor that makes you think and therefore act and feel a certain way, the only way to ever change your emotions is to change your environment. And that's wrong. Sometimes you can't change your environment. Let me say it this way. You might be able to change your future environment, but you can't change your past environment. You can't change the color of your skin. You can't change the home that you were raised in. You can't change the way that you were treated. You can't change the people who rejected you. And when you believe that all of these things are just like dominoes that happen as a result of your environment, then the only way for you to go forward and to have positive emotions and succeed is to just make sure that your environment's always positive. And you cannot do that in a fallen world. That is absolutely unrealistic. This is what has led to so many marriages being, you know, they just end in divorce and they think my problem is this person. And if I just had a new person, I'm going to go marry somebody else and everything will be okay. And you know what? They learned what not to do in their first marriage. So in their second marriage, they go and pick the person who's all of the things that they wish their first mate would have been. And they wind up with the same problems. How can that be? It's because the problem isn't just out there. The problem's what's on the inside of you. Man, I hadn't got time to teach on that, but this book entitled Self-Centeredness, the Source of All Grief, would really address what I'm just touching on right here. Matter of fact, I met a man who he and his wife were going through a divorce, and they had already filled out the papers, were in the process of a divorce, and he listened to this teaching on self-centeredness, the source of all grief, in his car. He pulled over on the side of the road, repented, saw what the problem was, and he and his wife got back together. And for the last 15 years or something, they've been traveling and teaching marriage seminars and helping people get their marriage back together. It is not the other person that's the problem. It's what's on the inside of you that makes you respond to that other person that's the problem. You cannot control your environment or completely. We live in a fallen world. You are married to a fallen person. You know, I have been seeking the Lord for 47 years with my entire heart. For 57 years, I've been born again. And I am trying to be the best husband, the best person that I can be. But I can guarantee you, I am not a perfect husband. I do not minister to my wife the way that she deserves to be ministered to. I'm not the perfect person. And if I just got what I deserved, man, Jamie would divorce me. I put Jamie through some hard times with some of the dumb things that I've done. And she doesn't love me because I deserve it. And stuff, we both learned that we are married to imperfect people and we give each other grace and mercy. We don't give them justice. I used to develop pictures in a photography studio and these primarily women would come in and they'd look at it and they'd say, oh, this picture doesn't do me justice. I never had the nerve to do it, but I wanted to say, lady, you don't need justice, amen. You need mercy. And that's, you know, we don't need justice. If you go in and just think, well, this person needs to treat me this way and this way and this way. They aren't perfect. You aren't perfect. And there needs to be a lot of mercy and grace in a marriage. But see, psychology just thinks, no, it's my environment. This person, if I was married to the perfect person, then everything would be great. Well, if you find the perfect person, don't marry him because you'd ruin the marriage because you aren't perfect. You just can't always change your environment. We can live a victorious life, a happy life, a fulfilled life in the very midst of problems. Did you know that Moses went down to Egypt and he did all of these miraculous things, the 10 plagues, he parted the Red Sea. Moses was used of God in the way that very few people have ever been used in the history of the world. And did you know that right before he got to Egypt, he and his wife had a fight. And she left him and she went back home. And he was separated from his wife the whole time that these awesome, mighty miracles of God flowed through him. When he was up on the mountain and spent 40 days in the presence of God and had the Ten Commandments given to him, did you know he was separated from his wife? Did you know that they had had problems and yet God used him? So you know what? The point that I'm making is Moses wasn't perfect. And yet God used him. In the midst of a situation that wasn't perfect, Moses was in relationship with God, did some of the mightiest miracles that have ever happened. If you have adopted this lie of psychology that Environment is controlling, it dictates, I'm just like an animal, if this happens, I've got to be this way, then the only way you are ever going to be able to try and change things and make things better is to change your environment. And yet you can see multitude of examples in the Bible, as well as just if you'd open your eyes and look around, of people who are happy and victorious and prosperous, even though they're in bad situations. That's a lie. You are not like an animal. You can choose life, even in the midst of a death situation. You can choose to be happy and rejoicing and praising God, and you can have positive emotions regardless of what's going on. Let me give you another scriptural example of this out of the 16th chapter of the book of Acts. And this is where Paul and Silas had gone over into Macedonia, and this wasn't something that they did on their own. He had been trying to go in some places, and he had been prevented every time. And he saw in a vision a man saying, come over into Macedonia and help us. And so it says that he arose and went there knowing that the Lord had surely called him to Macedonia. So Paul was right in the center of God's will, and yet when he got into Macedonia, he got arrested, beaten, and put in the dungeon with his feet and hands in the stocks. Now see, this again is something that people misunderstand. They think that if I'm in the center of God's will, everything should be perfect. Paul was in the center of God's will, and he got arrested and beaten and put in jail unjustly. You know, when the children of Israel went into the promised land, one of the ways that they knew that they had arrived at the place God wanted them to be was because there was giants. There were armies fighting against them. There was opposition, and yet they were in the center of God's will. One of the ways you can tell if you're in the promised land is there opposition? Are there giants? This thought that if I'm doing what God wants me to, everything will just be perfect. Man, you can't find that in the Bible. That's not scriptural. Actually, I don't believe you can discern God's leading and perfect will by either positive or negative circumstances. But if you were to choose one of those two, it's probably more common in the Bible that when people experience opposition, that's more of an indication that you're in the will of God. If you never bump into the devil, it's because you're both headed the same direction. If you're doing what God wants you to, there is going to be opposition, and you need to reject this psychological thing that if there's opposition, I can't help but be hurt and discouraged and despair. Here's Paul, who was in the perfect will of God, doing exactly what God told him to do, and yet he was arrested, beaten, and put in prison, feet and hands in the stocks. And look at what it says here in Acts chapter 16, in verse 23. It says, and when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. Did you know that psychology, again, says your environment dictates how you think and how you act and how you feel? And so if you want to change, you've got to change your environment. You got to get rid of this person. You can't be happy as long as you aren't married to Mr. or Mrs. Perfect. You can't have true fulfillment in your career unless you have the perfect job and the perfect boss. Unless everything is going your way, unless you're perfectly healthy, unless you got all of the money that you could ever want, that's what you need to be happy. That's the attitude that our world has embraced. Here's Paul and Silas in a terrible situation, and at midnight, the darkest part of the night, in a place where there was no light, they were in the darkest part of the dungeon, their feet in the stocks. You know that there's bound to have been rats and insects. This wasn't a modern-day prison with a flat-screen TV and all of the amenities and stuff like this. This was prison. This was a bad situation. And according to psychology, they should have been just broken and defeated, and they should have been crying, and this should have been a terrible experience. And if they didn't feel that way, they were in denial. See, that's psychology, and I'm telling you that that's wrong. That is wrong. Now, I'm saying that that's the natural thing, and I don't doubt that they had the tendency or the temptation. They could have felt that way, but at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. Man, they were rejoicing. And you know, some people have heard that in Matthew chapter 21, Jesus, when he was entering into Jerusalem, the scribes and Pharisees came and criticized him because they said, Master, don't you hear what your disciples are doing? They're praising you and singing Hosanna and glory to God in the highest. And it says, command them to be quiet. And he says, if these shut up, the very rocks would cry out. And then they said, but they shouldn't be praising. He says, if these don't praise me, says the rocks would cry out. And he says, haven't you ever read? And he quoted from Psalms chapter 8, where it says, out of the mouth of babes and sucklings, thou hast perfected praise. But in the Old Testament, it says, thou hast ordained strength. And so some people have taken Matthew 21, Psalms chapter 8, put them together, and it taught, and rightfully so, that when you are praising God, you are releasing strength to still the enemy and the avenger. And so there are some people that have received that truth, and when they get into a tight situation, they will go through the motions of praising God. But it's in order to obtain deliverance. They're trying to release strength and overcome the devil. And that's not totally wrong, but let me just say that Paul and Silas weren't praising God with that mindset, because when they got to praising God and singing, the Lord got to tapping his foot to the music, and an earthquake came, and it opened up all of the prison doors. Their shackles fell off, their stocks were broken, and Paul and Silas were freed as well as all of the other prisoners in the whole prison, and they didn't leave. So here's a radical thought. Paul and Silas weren't praising God just to get something. Here's a novel thought. They were praising God because they were actually in love with God and praising God out of a pure heart, not in order to get something, but just thankful. And here they were in a situation where their backs were beaten, they were bleeding, they were in prison unjustly. They were possibly facing execution. They didn't know what the outcome of it would be, but that was a real possibility. They were in an uncomfortable situation. They were being treated and rejected, and all they'd done is obey God and tell people about the goodness of God. Did you know if they had understood, if they had been versed in modern psychology, then they would have been complaining, crying, calling out to God. And if they didn't do that, they'd be saying, we're in denial, we're suppressing these things, we need to vent it, we need to let it out. They did completely opposite all of that. And because of it, they not only led this jailer to the Lord, but they led all of those prisoners to the Lord. Now, the scripture doesn't say they led the prisoners to the Lord, but I'm assuming that because it says that all of the prison doors were open, all of the chains fell off, and none of the prisoners left. Man, these are people that were in for rape and murder and stealing and things like this. And yet when their prison doors opened, they didn't escape. They stayed. I'm just assuming that they were so touched by Paul and Silas singing and worshiping and praising God and listening to these men who had been treated so badly, so happy and so joyful and praising God, that they accepted and they were ministered to by Paul and Silas, and they were freer in prison than they had ever been out of prison. So I believe that probably the whole jail received salvation as well as this jailer. And so anyway, I use this example to show you that, see, psychology says it's your environment that dictates you be this way. And because of that, they blame their environment, they blame their genetics, they blame other people. And that leads to saying that you can't be happy unless you change your environment and change these things, because environment dictates and controls. This is an example of Paul and Silas acting and feeling emotionally completely opposite to their environment. Man, that's powerful. I'm telling you, I believe that God is speaking to some people through this program today, that this may be radical to you. You say, I've never heard anybody say these things. That doesn't mean it's wrong. I've been sharing with you scripture. Tell me how you can justify you feeling and acting and being bitter and morose and depressed and discouraged and all of these things when here's people who've suffered more unjustly than you have, and they were able to praise God. Paul went on to say in 2 Corinthians chapter 4, he says, our light affliction, which is but for a moment. And some people think, well, he's just had a light affliction. I got this heavy affliction. No, you read right here. This is part of his light affliction. 2 Corinthians chapter 11, he lists what his light affliction was. And he was shipwrecked. He was imprisoned unjustly. He stayed in prison at one time for 2 years in Judea. And then he was shipped to Rome and spent an undisclosed amount of time there. But it was with the transit, the 2 years in Judea, and the time in Rome, he spent a minimum of 4 years in prison when he was totally innocent. And he was imprisoned at other times, just like this right here. So who knows? He might have spent 5 or 6 years of his ministry in prison, totally unjustly. He was beaten with rods. He was beaten with whips. He was stoned and left for dead at Lystra and Derbe and Iconium. And he was so close to death that the people who were trying to kill him left thinking he was dead. If he wasn't dead, he was close to it. I personally believe he probably was dead, but it makes special mention that as the disciples stood round about him and prayed that he rose up. And he walked 20-something miles into the next town and the next day started preaching again. And so Paul went through terrible things. When he says it was a light affliction, it wasn't because he didn't have as many problems as you have. It's because of the way he processed it. He did not believe this psychology stuff that this has happened to me, so therefore I just must be depressed. I must be defeated. No, he knew that God loved him. He believed that he had love, joy, and peace on the inside of him. And Paul began to worship and praise God. You could study the book of Philippians. That's what this teaching on how to be happy is. It's a teaching through the book of Philippians. When he wrote the book of Philippians, he was in Rome at this time, and he was more joyful than he was in any of his other writings. And I just go through the book of Philippians and show you how he was able to do that, because he said, for me to live is Christ and to die is gain. It wasn't all about him. The next thing I'm going to talk about, and this will be on the next teaching in this series, and it's going to be talking about self-esteem. Paul didn't esteem himself higher than other people. He esteemed Christ first and the mission, the job that Jesus had given him to do, and other people. He loved them. Philippians chapter 2, he gave us a command to esteem others higher than yourself. And Paul was esteeming himself last compared to these other things. And because of that, Paul had joy. He was able to sing in the midst of prison. When he wrote this book to the Philippians, he was trying to comfort them because they were concerned, wondering how he was doing. Let me ask you this question. If you were in prison and if people wrote you and said, how are you doing? How would you comfort them? Most people would say, well, I'm okay. They're treating me this way. I've got this vantage. I'm doing better than some other prisoners. You know how Paul comforted the people that were concerned about him? He said, rejoice, because the gospel is being preached. He says people are being converted in Caesar's household. The gospel is going out. And so therefore, all of my suffering is worth it. You know how he could do that? Because he valued other people. He valued God more than he valued himself. Most people today can't do that because they esteem self above anything else. Self-esteem is like an idol today to most people. And I'm telling you, there's a lot of things more important than you. I just imagine TV sets all around the world clicked off right then, because most people don't believe that. But I'm telling you, that's one reason that you're miserable, is because if you're all wrapped up in yourself, you make a very small package. Paul is an example that you do not need to change your environment to operate in joy and peace. You can choose it. You can change your focus. You can look beyond what's happening to you and focus on God and focus on heaven and focus on the reward that you're going to receive for all enduring all of the hardships that you go through. You can choose how you want to feel. And man, I disagree with psychology 100,000% on this point. So the next thing that we're going to be dealing with starting on tomorrow's program is talking about self-esteem. And I tell you, this is something that has become, again, a mantra, even in the church. I've been to churches that have self-esteem classes, teaching you how to feel good about yourself. And there may be a partial truth here, but boy, it has been taken way beyond what is good and beneficial, and it has become a very detrimental thing in the lives of many people. So we'll start that on our program tomorrow. Again, let me just mention that I have this teaching on harnessing your emotions. I have the book And then I have CDs or DVDs that you can get. We have this teaching through the book of Philippians, how to be happy. And I have this teaching entitled Anger Management. This is a powerful teaching.

www.wilmac.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs. Voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus, en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carisbiblecollege.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten. Gevallen engelen. Maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws. Counting down.
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Exodus 23, vers 25, een paar hoofdstukken verder. U moet de Heer, uw God, dienen. Hij zal uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Zeg eens, God zal ziekte uit mijn midden doen wijken. Nou, dit zijn al teksten waar je gewoon je geloof op kan bouwen. Weet je, die tekst moet je ontvangen in geloof. Laatst toen werd Sef, onze jongste zoon, werd aangevallen met ziekte. En Fem vroeg weer voor een bidden. Het eerste wat ik doe, ik ga naar mijn Bijbel. Ik lees zo'n vers. God zal ziekte uit ons midden doen wijken. Boom, er ontstaat geloof in je hart. Je bidt voor hem en hij geneest. Maar geloof komt door het woord. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Heb ik eergisteren over gesproken in de kinderwensdiensten. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Halleluja. Zeg eens, God zal het aantal van mijn dagen volmaken. Nou, er zijn zo ontzettend veel teksten over God die al uw ziekte geneest. Deuteronomium 7, vers 15 is ook zo'n knaller. Vers 14 zegt, en sommige mensen, dat zal ik meteen maar even zo meteen toelichten. Maar. Er staat vers 14. Gezegend zult u zijn boven al de volken. Sommigen zeggen dat is alleen voor Israël. Maar Christus heeft de zegen van Abraham op ons gebracht, ligt de Bijbel ons, op de heidenen. Wij zijn het volk van God, amen, kinderen van God. Gezegend zal je zijn boven al de volken. Alleen over die zin zou je kunnen preken en in Afrika staan ze dan op een stoel te dansen. Halleluja. Gezegend zal je zijn boven al de volken. In andere woorden, je hoeft niet hetzelfde te zijn als waar alle anderen last van hebben. Onder u zal geen man of vrouw onvruchtbaar zijn. Onder uw dieren evenmin. En de Heere zal alle ziekte van u weren. De Heere zal alle ziekte van u weren. In dit soort teksten, je ziet altijd, het is de wil van God dat ze gezond zijn en dat ze genezen zijn. Dus Gods wil voor Gods volk was genezing en gezondheid. Maar onder het oude verbond, dan pak ik even de grote lijn, had je de zegen en de vloek. De zegen en de vloek. Inderdaad, Deuteronomium 28. Waar God zegt, als je naar mij luistert, als je mij gehoorzaamt, als je in mijn plan gaat, dan zal je leven onder de zegen. Gezegend zal je zijn in alles wat je doet. En dan stompt allerlei zegening op. Maar God zegt ook, als je niet naar mij luistert, dan kom je onder de vloek, de ongehoorzaamheid. En onder de vloek hoorde ziekte, ellende en zelfs de ultieme uiting van de vloek voor Israël was de ballingschap. Toch? Nou, wat zie je gebeuren in het Oude Testament? Leefden ze perfect onder Gods zegen? Nee. Ze waren constant ongehoorzaam. Ze zondigden, ze hadden afgoderij en ze worden weggevoerd in ballingschap. Dus ze leefden niet onder Gods volmaakte wil. Helemaal niet. Dus je ziet dat, maar dat was niet de wil van God. De wil van God was de zegen. God zegt voor je, ik zet voor je de zegen en de vloek. Kies dan heden, zegt God, tussen de zegen en de vloek. Maar zegt hij ook, kies de zegen op dat u leeft. U en uw nageslacht, Deuteronomium 30. Dus de wil van God was niet de vloek. Maar God stond het wel toe. Maar het was niet Gods wil. Dus sommige mensen zeggen ook, ja, zie je, ja, ziekte was wel Gods wil. Want onder de vloek staat, ja, de, weet je, er zal ziekte onder het volk zijn. Ja, onder de vloek. Dat was niet Gods wil. En wat voor ons belangrijk is om te beseffen, is dat Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, Galaten hoofdstuk 3. Hij is voor ons een vloek geworden, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Dus de zegen is jouw rechtmatige deel en van de vloek ben je vrijgekocht. En als je ergens van bent vrijgekocht, heeft het geen recht op je leven. Dus pas ook in de middeleeuwen zie je voor het eerst de dwaalleer dat ziekte een zegen kan zijn van God om mensen iets te leren. Maar ziekte staat nergens in het rijtje van zegeningen. Daarom belooft God ons een lang leven. Zeg eens een lang leven. Dus Exodus 23, vers 25, hebben we net al gelezen. Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw zal een miskraam hebben. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Nou, ga eens mee naar, als je dit pakt, sta je helemaal te dansen vanavond. Psalm 91. En zelfs het Nieuwe Testament. Eer je vader en je moeder, Efeze 6 vers 2. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Ik ga je zo meteen iets laten zien, dan sta je te springen en te dansen. Maar hier is nog twee andere teksten. Psalm 91 vers 16. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Dat gaat over degene die de Heer heeft als zijn toevlucht. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Zie je dat? Psalm 92, geen bladzijde verder. God dacht over ze niet zo ver te zoeken als ze teksten zoeken over lang leven. Ik zet er een paar bij elkaar. Wie in het huis van de Heer geplant zijn, vers 14. Die mogen groeien in de voorhoofd van onze God. 15. In ouderdom zullen ze vrucht dragen. Ze zullen fris en groen zijn. Om te verkondigen dat de Heere waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. In ouderdom zul je fris en groen zijn. Dat is de wil van God. Nou, nu ga ik je laten zien. Iets waardoor je staat te springen op je stoel. Wij zijn onder de zegen van Abraham. Amen. Nou, wat is de zegen van Abraham? Onder andere dat je sterft in hoge ouderdom en niet aan ziekte. Ziekte is niet Gods taxie om mensen thuis te halen. Je hoeft niet te sterven aan ziekte. Je kan sterven van ouderdom. Zonder ziekte. Abraham, Genesis 25 vers 7. Hoef je niet op te zoeken, ik zal een paar teksten lezen. Dit is het aantal jaren van het leven van Abraham dat hij geleefd heeft. 175 jaar. Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom. Oud en van het leven verzadigd. Zo werd hij met zijn voorgeslacht verenigd. Ja, je hebt dezelfde zegen als Abraham. En wat zie je? Je ziet het bij Abraham, je ziet het bij Jacob. En je ziet het bij Isaac. Genesis 35, vers 28. De dagen van Isaac waren 180 jaar. Isaac gaf de geest, stierf en werd met zijn voorgeslacht verenigd. Oud en vandaag verzadigd. Isaac gaf zijn geest. Abraham gaf zijn geest. Toen Jacob, dus hebben we Abraham, Isaac, Jacob. Genesis 49, vers 33. Toen Jacob klaar was met het geven van zijn bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Vervolgens zie je Jozef, Genesis 50. Een van de laatste versen. Waar staat Mozes stierf in goede ouderdom. Of Jozef. Dus Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, ze stierven allemaal zonder ziekte en in hoge ouderdom. Dat is de zegen van Abraham. Hetzelfde geldt voor Mozes. Mozes 34. Dat is in Duitsland zo. Dat is het boek 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes. En we zitten allemaal opnames te maken voor Duitsland. Dus ik preek op Mozes 49. Deuteronomium 34. Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. Zijn ogen waren niet dof geworden, zijn kracht was niet vervlogen. Mozes stierf toen hij 120 was. Op zijn opvolger, Jozua, Jozua 14, vers 10. Ik ben vandaag 85 jaar oud en ik ben nog net zo sterk als ik was op de dag dat Mozes mij uitstuurde. Zoals mijn kracht toen was, zo is mijn kracht nu. Om te strijden, om uit te gaan, om in te gaan. Al die gasten zie je sterven in hoge ouderdom en je ziet ze gezond zijn en sterk. Dat is de zegen van Abraham. Je dagen volmaken. Ziekte is niet Gods taxi om mensen thuis te halen. Dat is niet de taxi die God gebruikt. Dus als je kijkt naar de grote lijn in het woord van God. En dan ga ik. Ik ga je even helpen. Er zijn een aantal vraagstukken over genezing. Die altijd langskomen die mensen als argument aanhalen. Maar goed, je ziet dus gewoon de grote lijn. Ik ben de Heer, uw heel meester, alle ziekte van u weren. Ik zal uw dagen volmaken, dat is de wil van God. Nou, een aantal vraagstukken. Noem eens een aantal vraagstukken op die mensen hebben over genezing. Die ze altijd aanhalen. Job. Wat halen mensen nog meer aan? Paulus zijn doorn. Bethesda, ja. Heb ik net al iets al gezegd over met de Sabbat. Hiskia. Die bad voor zijn verlenging van zijn leven. De grote, ik hoorde net volgens mij iemand Timotheus zeggen. Die moest wijn drinken. Je hebt Trofimus. Even kijken, hoe vergeten we er nog? Ananias en Safira, dat is ook een goede vraag. Kom ik straks ook op. We gaan een aantal dingen zeggen. Nou, ten eerste, als het gaat om alle vraagstukken, elke vraag die je hebt, wordt opgelost in Jezus Christus. Iedere vraag die je hebt, wordt opgelost in Jezus Christus. Wanneer Jezus het verhaal binnenkomt, is de vraag weg. Dus in Matthäus 17 is een voorbeeld, waar ze die jongen niet konden genezen. En die vader komt naar Jezus toe en dan zegt de Bijbel dat alle schriftgeleerden en fariseeën stonden met ze te discussiëren. Dus er was een discussie gaande. Als mensen niet genezen zijn, er allerlei discussies. God wil hem iets leren, misschien moet hij net als Job lijden. Weet ik veel wat ze allemaal discussiëren waren. Alleen de hele discussie stopte toen Jezus van de berg afkwam. En Jezus zegt niet van, och, hij zal net als Job lijden. Jezus zegt, hoe lang moet ik jullie nog verdragen, ongelovig geslacht? Breng de jongen hier bij mij. En Jezus geneest die jongen. Dus zodra Jezus het verhaal binnenkomt, is de vraag weg. En Jezus zegt, Johannes 14, vers 12, je zal dezelfde werken doen als mij en nog grotere. En dat is zo belangrijk. En ik vertel dit verhaal vaker, maar het toont iets aan van hoe je kan iets heel moeilijk maken of je kan iets heel simpel maken. Dus ik gaf ooit les op een bijbelschool en er zat een meid en die zei, ja, je zegt dat God altijd wil genezen, maar mijn oom is predikant, hij heeft kanker, hij heeft al 100 mensen hebben voor hem gebeden, hij is nog steeds niet genezen, dus het is niet Gods wil. Nou, heel vaak hoor je dat soort dingen. Maar Jezus zegt nergens, laat 100 mensen bidden. Maar ik zeg, joh, mag ik één vraag stellen? Als Jezus nu binnenkomt en handen op hem legt, wat gebeurt er dan? Ja, dan zou die genezen. Dan is dat de wil van God. Want als je Jezus hebt gezien, heb je de Vader gezien. En Jezus zegt, je zal hetzelfde doen als mij en nog groter. Jezus is de wil van God. Dus heel veel van die verhalen, Job is een mooie om mee te beginnen. We gaan niet heel Job lezen, prijs de Heer, dan zitten we hier morgen nog. Maar als je Job wordt vaak totaal verkeerd begrepen door mensen. Dus het verhaal van Job bijvoorbeeld, hoe zit het met Job? Nou, een aantal dingen over Job. Ten eerste was het niet God, maar de Satan die Job aanviel. Dus de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. En Satan begon te roven in zijn leven. En daarom zeg ik, in de Bijbel moet je goed kijken, wie zegt iets? Want op een gegeven moment is er een tekst in Job, ik zal hem even voorlezen. In Job 1 vers 13 of vers 16. Daar staat, het vuur van God viel neer uit de hemel en dan brandden de schapen. En ik ben als enige ontkomen om het u te vertellen. Daar staat, ja maar dat is toch het vuur van God? Ja maar daar staat, er kwam een bode bij Job en die zei. Dus die bode zag dat gebeuren en die zegt en dacht, dit is God. Maar het was God niet. Het was de Satan. De Bijbel zegt letterlijk, in Job 1 vers 12, of Job 1 vers, even kijken hoor. Waar staat hij? Job 2 vers 7. Satan ging weg van het aangezicht van de Heer en hij trof Job met vreselijke ziektes. Dat was Satan. Dus met Job ook. Heel veel mensen halen Job aan. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Geprezen zij de naam van de Heer. Nou, dat is een verschrikkelijke tekst uit Job. Omdat God verschijnt aan Job in Job 38 vers 1. En God gaat Job antwoorden. En het eerste wat God zegt tegen Job is, waarom heb jij woorden gesproken zonder kennis? Dus het eerste wat God tegen Job zegt, is je hebt dingen gezegd die niet waar zijn. En mensen gaan volgens Job citeren. Terwijl God zegt dat wat hij zegt niet waar is. Dat is niet slim. Als God zegt dat iemand geen gelijk heeft, dan aanhalen alsof hij gelijk heeft. Want God had helemaal niks genomen. Het was de Satan. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Nou, wat is nog meer? Wat is het belangrijkste misschien om te beseffen? Job leefde nog voor het oude verbond. Job riep uit, was er maar een middelaar tussen mij en u. Bovendien, wat veel mensen niet weten, is Job, het is geen verhaal van jaren, het is een verhaal van enkele maanden. Want Job zegt, Maanden van doelloosheid heb ik geërfd en nachten van moeite heb ik. Job 7 vers 3. Sowieso iets anders over Job. Job genas. Sommige mensen hebben nooit het eind van het boek gelezen. Job genas. God genas Job. En hij stelde alles wat hij had. Hij verdubbelde hem. Sommige mensen zeggen, ik ben net als Job. Prijs de Heer, dan zal je genezen. En verdubbelen. Halleluja. 6000 schapen in je tuin. Bee. Maar ze zeggen, ja, ik ben net als Job, net als Job. Nou, dan genees je. Amen. Maar Job leefde ver voor het oude verbond. Hij leefde niet eens onder het oude verbond. En ver voor het nieuwe verbond. Sommigen zeggen, ja, maar waarom stond God dat dan toe? Omdat de duivel zei, hij dient u alleen maar vanwege de zegen, omdat het goed gaat. En als het niet goed gaat, zal hij u niet dienen. En God zegt, zie, wat hij heeft is in uw hand. Wat hij had, kijk, er zijn zoveel dingen uit Job, we zouden hier hele avond over kunnen spreken. Dat is nog zo'n voorbeeld. Job komt bij, of de duivel komt bij God en dan zegt de HSV, heeft u uw hart gezet op mijn dienaar Job? En laten we maar eens toch lezen, want dit zijn gewoon belangrijke dingen. Want het is namelijk niet zo, in de HSV lijkt het net alsof God Job naar voren schuift. Ja, in vers 8. Job 1 vers 8. Oh, ik had Job snel gevonden. Dat was echt toeval. Job 1, vers 7. Toen zei de Heer tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde, van het rondtrekken op de aarde en over het rondwandelen ervan. Zie je, de Satan is zo arm, hij heeft niet eens een fiets. Jij bent rijker dan Satan. Amen. Hij moet lopen, je hebt een elektrische fiets. Vers 8. De Heer nu zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Dus het lijkt alsof God zegt, heb je ook op Job gelet? Maar er staat een sterretje bij in de HSV. En onderin staat, letterlijk staat er, heb jij je hart gezet op mijn dienaar Job? Dus God zag al dat Satan zijn hart had gezet op Job. En dacht, ik ga roven. En dan zegt, Satan zegt, hij dient alleen maar omdat het goed gaat. Als ik alles afneem, God zegt, zie. Het is in je hand. Job leefde niet onder het nieuwe verbond zoals ons, waar die autoriteit had over de duivel. En ze krijgen uiteindelijk van ja, weet je, als u, uiteindelijk was het zo van ja, Job wilde aantonen dat, of God, Satan wilde aantonen dat Job ongehoorzaam zou worden. En dat hij dan van God af zou wijken. Maar het goede nieuws is, wij leven onder het nieuwe verbond. En Jezus heeft voor eens en voor altijd de prijs betaald voor ongehoorzaamheid. En aangetoond dat zelfs in lijden bleef hij bij de Vader. Amen. Dus Jezus heeft dat. Dus wij leven onder een totaal ander verbond. Wij hebben autoriteit over de duivel. Had Job niet. Wij onder het nieuwe verbond zijn gezeten met Christus. De macht en overheden zijn onderworpen. Zijn onder onze voeten. Zie, ik geef je macht om op slangen en schorpioenen te trappen. Lucas 10 vers 19. Wij hebben autoriteit over de duivel. Dat had Job niet. Zijn situatie is niet te vergelijken met jouw situatie. Hij leefde duizenden jaren überhaupt voor de wet. Jij leeft onder het nieuwe verbond. Christus is gestorven. Christus heeft je autoriteit gegeven over de ziekte. Door zijn striemen ben je genezen. Dus stop met Job. Stop met Job. Ja, hoe zit het met Job? Hoe zit het met Jezus? Kom op, hoe zit het met de Zoon van God die gestorven is aan het kruis? Door zijn striemen ben je genezen. En jij zit te zeiken en te zalen over Job. Hoe hou je het in je hoofd? Weet je dat... Dat is wat religie doet. Wij gebruiken Job constant om aan te tonen over het lijden. Job wordt maar één keer geciteerd in het Nieuwe Testament. En weet je wat we moeten leren van Job volgens het Nieuwe Testament? Ga eens mee naar Jacobus. Jacobus 5 vers 11. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u heeft de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Als Jacobus Job aanhaalt. De enige tekst in het Nieuwe Testament over Job wordt gebruikt om te onderwijzen dat God goed is. Dat hij vol ontferming is. En dat hij barmhartig is. En de duivel heeft het omgedraaid. En het wordt vandaag de dag gebruikt voor het tegenovergestelde. Maar je hebt de volharding van Job gezien. We hebben het gehad over volharding in geloof. Ook als de duivel jou aanvalt. Jij hebt de overwinning. En de uitkomst van de Heer is goed. Amen. Dat is wat we moeten leren van Job. Nou, Paulus en Doren. Nu zijn we warm, hoor. Paulus en Doren. Nog zo'n stuk. Religie. 2 Korinthe. Ik snap ook niet, dat is het probleem met theologen, die logen. Theologen maken alles zo moeilijk. Heel veel van die dingen zijn heel eenvoudig. Je hebt al theologen al honderden jaren. Ah, we weten niet wat Paulus' doorn in het vlees is. Had je de rest van het verhaal ook moeten lezen? Het staat er letterlijk. Sommige mensen stoppen gewoon te vroeg met lezen. Nou, ik zou hier zoveel. Daarom moeten we een school van 100% genezing doen. We moeten al die religie eruit rammen bij mensen. Dus ik hoor al heel veel heilige koeien in de geest jammeren. 2 Korinthe hoofdstuk 12. Vanaf vers 7. Dat gaat over Paulus' doorn in het vlees. En opdat ik mij... Nou, even in de context. In 2 Korinthe hoofdstuk 12 begint Paulus... Heeft hij het over een man die opgenomen is in het paradijs... en die daar dingen gehoord heeft die hij niet mocht spreken. Als je het bestudeert, kom je erachter... Paulus praat over zichzelf. Want hij zegt, over zo iemand zal ik opscheppen. En Paulus is zijn bediening aan het verdedigen. Paulus had openbaringen gehad in de hemel. Maar Paulus' grootste openbaring was... Jood en heide is samen 1 nieuwe schepping geworden. Dat was Paulus' grote openbaring. En daar werd hij gigantisch door vervolgd. Amen. Daardoor werd hij tegengewerkt, gestenigd, et cetera. Was meestal door de Joden. Nou, vers 7. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan. Ten eerste, die doorn was niet van God. Amen. Een engel van de Satan. Om mij met vuisten te slaan. Nou, dit is interessant. Omdat... In 2 Korinthe 11 vers 14, een engel, dat woord engel is in het Grieks het woord boodschapper. Een boodschapper van de Satan, van de tegenstander. Om mij met vuisten te slaan. Nou, een hoofdstuk eerder, 2 Korinthe 11 vers 14. Nou, daar zegt Paulus ook, Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. En het gaat over valse apostelen die een vals evangelie prediken. Nou, dan zegt hij... Om mij met vuisten te slaan. Nou, wat interessant is, in 1 Korinthe hoofdstuk 4... zegt Paulus dat dit letterlijk gebeurt. Dat hij mensen heeft die hem letterlijk slaan. Dat is belangrijk. 1 Korinthe 11 vers 4. Klopt dat wat ik zeg? Of is het 2 Korinthe 11 vers 4? Even kijken hoor. Nee, het is 1 Korinthe 11. Of 1 Korinthe 4 vers 11. Even zoeken hoor. Ja. 1 Korinthe 4 vers 11. Op dit moment lijden wij honger en dorst, zijn wij naakt en worden wij met vuisten geslagen. Zie je dat? Gebruikt hij datzelfde woord. Voor de tegenstand en vervolging. Opdat ik mij niet zou verheffen. Let op. Hierover heb ik de Heere 3 gesmeekt dat hij bij mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Nou, wat zeggen heel veel mensen? Ja, die doorn in het vlees, dat is was een ziekte, dat Paulus zijn zwakheid, maar Gods kracht werd in zwakheid volbracht. Maar Paulus noemt letterlijk op wat die zwakheid is. Let op. Vers 10. Ze zijn gewoon te vroeg gestopt met lezen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden. In smadelijke behandelingen, in noden, vervolgingen, benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Paulus zijn doorn in het vlees was vervolging. Ze vervolgden hem, ze werkten hem tegen, ze martelden hem, ze stenigden hem, ze sloegen hem. Het waren boodschappers van de duivel. En sommigen deden zich voor als een engel van het licht. Die zelfs deden alsof wat zij predikte het evangelie was. Maar Paulus zegt, het is een vals evangelie. En ze werkten hem overal tegen. Die term doorn... is een hele bekende term voor een Jood. Want in het Oude Testament werden de volken om Israël heen... die hun tegenwerkten, doorns genoemd. Dus Paulus gebruikte helemaal geen nieuwe term. Dus sommigen zeggen, ja, maar de Heer hoorde zijn gebed niet. Jawel, God heeft hem nog geantwoord ook. Ik heb 3 gevraagd of hij weg zou gaan. Maar God zei, mijn genade is genoeg. Waarom? Omdat het had niet te maken met ziekte. Dit moet je dragen. Het enige waar christenen onder horen te lijden is vervolging. En God geeft je genade, kracht om met die vervolging om te gaan. En Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Hoe meer ze je vervolgen, hoe meer de boodschap uitbreidt. Dat is wat God zegt. Ik heb een behagen in zwakheden. En dan somt hij niet op. Hoofdpijn, keelpijn, kniepijn, oorpijn. Nee, vervolgingen. Paulus had te maken met vervolging. Dat was zijn doorn in het vlees. Dat was waar hij constant mee te maken had. Dus heel veel mensen zeggen, we weten niet wat het is. We weten wel wat het is. Het hoofdstuk daarvoor noemt hij alles op waar hij doorheen gaat. Schipbreuk, alles noemt hij op, maar niet ziekte. Dus Paulus zijn doorn in het vlees was geen ziekte. Dus die hebben we ook weer afgestreept. Nou, we toch bezig zijn, dan leg ik meteen een linkje. Even hierheen, lijden. Ja, maar horen christenen niet te lijden, zeggen mensen. Nou, dit is... Christenen horen te lijden, maar waar wij onder horen te lijden is onder vervolging en tegenstand. Altijd wanneer lijden wordt toegepast, en ik zeg niet dat je niet kan lijden onder ziekte, maar dat is niet een lijden waar christenen onder horen te lijden, wat er nou eenmaal bij hoort. Ik ga het je laten zien. Ik ga niet elke tekst voorlezen over lijden, maar je kan ze allemaal opzoeken in het Nieuwe Testament. In mijn boek Jezus aanraken zet ik ze allemaal op een rijtje.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Wil jij groeien in genezing, bevrijding, wandelen in je roeping, functioneren in de gaven van de geest, Gods stem verstaan en nog meer belangrijke Bijbelse thema's? Ga dan naar bijbelschool.tv en volg onze part-time Bijbelschool via videoonderwijs. Door het onderwijs word je toegerust om op je bestemming te komen en komt je hele geestelijke leven tot bloei. Maak nu je gratis account aan via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: 1 Petrus 2, vanaf vers 19. Want dat is genade. Als iemand om het geweten van God, voor God, dingen verdraagt die hem pijn doen en daarbij ten onrechte leidt. Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt. Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goed doet en daarvoor leidt, is dat genade bij God. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, dat u in zijn voetsporen zou navolgen. Wij moeten lijden zoals ook Christus heeft geleden. Maar Christus leed niet onder allerlei ziektes. Hij leed omdat hij goed deed, maar ze hem toch vervolgden. Omdat ze toch over hem logen, hem toch tegenwerkt, al die dingen meer. Dus wij moeten in de voetsporen van Christus wandelen als het gaat om lijden. Dus nieuwtestamentisch lijden gaat altijd over vervolging en tegenstand. Nou, we hebben er al een aantal gehad. Paulus en Doorn hebben we gehad, Job hebben we gehad. Lijden hebben we gehad. Timotheus. Timotheus moest wijn drinken. Vanwege uw veelvuldige kwalen. Nou, die is... Even kijken waar die staat. 1 Timotheus... 1 Timotheüs 5 vers 23. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn voor uw maag en veelvuldige kwalen. Men zegt, ja, zelfs de dienaar van Paulus, die was ziek, dus dan hoort het erbij. Nou, zelfs als Timotheus leed onder een ziekte, zegt dat toch niks over de wil van God? Was Timotheus volmaakt? Was Timotheus de zoon van God? Zelfs Paulus zegt in Filippenzen, ik denk nog niet dat ik alles gegrepen heb. Maar ik blijf me uitstrekken naar wat voor me ligt. Ik blijf groeien. Paulus zelf zegt, wij worden veranderd meer en meer naar het beeld van God. Zoals de geest van God dat in ons bewerkt. Dus Jezus is de waarheid. Amen. Nou, wat is hier aan de hand? Eigenlijk is het heel simpel. Want in de context gaat het erover dat Paulus zegt over oudsten aanstellen. Mogen niet verslaafd zijn aan wijn. Mogen niet veel wijn drinken. Al die dingen meer. Maar in die cultuur, je had nog geen spa blauw. Je had ook geen zo'n ding in de keuken waar je aan draait. En dan pssst, komt het er zo uitlopen. Dus in die cultuur was het heel normaal om... je water en je andere dingen te mixen met wat alcohol. Want dat zorgt er gewoon voor dat je geen bacteriën oploopt. Geen infecties oploopt. Alleen, Paulus was behoorlijk fel tegen alcohol. Omdat er ontzettend veel misbruik van gemaakt werd. Dus ook met Timotheus schrijft hij over oudsten, et cetera. En Timotheus was blijkbaar wilde op dat gebied ook een voorbeeld zijn. En dronk helemaal geen wijn. Alleen vervolgens dronk hij gewoon water. Waardoor hij telkens geïnfecteerd raakte. Dus Paulus zegt, drink niet langer alleen water. Maar drink ook wat wijn. Komt Paulus niet voor hem bidden en voor hem genezen? Ja, en dan drinkt hij de volgende dag weer en is weer opnieuw zo. Dus Paulus geeft hem een betere oplossing. Amen. Hetzelfde als je nu alleen nog maar chocola zou eten, word je ook ziek. Kunnen we handen op je leggen, maar je kan ook een gevarieerd dieet doen. Amen. Dus dit is... Dus goed nieuws voor iedereen, drink wijn. Oké, dan hebben we er nog even eentje. We gaan even naar 2 Timotheüs 4, vers 20. Nou, we weten dat de Timotheüsbrief is... 2 Timotheüs is eigenlijk een van de laatste brieven van Paulus. Hè? Hiervoor zegt hij, ik word uitgegoten als plengen of mijn tijd van mijn... Tijdens van mijn heen gaan is aanstaan. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Dus dit is Paulus, een van zijn laatste brieven die hij schrijft naar Timotheus, zijn geestelijke zoon. En dan zegt hij dit in vers 19. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. Dus voor mensen van de kinderwensdienst, als je nog een naam zoekt voor je kindje. Een Bijbelse naam. Onesiphorus. Dan zegt hij in vers 20. Erastus is in Korinthe gebleven. Trofimus heb ik ziek in Mileten achtergelaten. Beijver u om voor de winter te komen. Groet, zo, hier heb je veel mooie namen. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia en alle broeders. Alleen Claudia is normaal. Sorry voor alle Eubulussen in de zaal. 2 Timotheüs 4, vers 20. Erastus is in Korinthe gebleven. Trofimus heb ik ziek in Mileten achtergelaten. Mensen zeggen, nou, zie je, zelfs de grote apostel Paulus moest Trofimus ziek in Mileten achterlaten. Het hele probleem is, je kan helemaal niks zeggen op basis van die tekst. We weten niet wat aan de hand was. Het woord ziek is precies hetzelfde woord in het Grieks als zwak. Dus je weet niet, heeft Paulus hem zwak in Mileten achtergelaten of ziek? Was hij te zwak om verder te reizen? Wat was er aan de hand? Maar daarnaast, Paulus zegt helemaal niks. Hij zegt niks over de situatie. Wat we weten is dat Paulus ergens tijdens die reis gevangen is genomen. En dat hij ook brieven schrijft vanuit de gevangenis. Dus we weten helemaal niet, was Paulus bij hem of niet? Was Paulus al weg? Was Paulus al gevangen genomen? Zijn ze uit elkaar getrokken? We weten gewoon helemaal niks. En Paulus verbindt er ook geen conclusies aan. Hij zegt niet, nou, Trofimus is ziek achtergebleven, dus God geneest niet of wat dan ook. We weten gewoon simpelweg niet wat er aan de hand was. We weten helemaal niks. Was hij zwak? Was hij ziek? Was Paulus er wel bij? Was Paulus er niet bij? Wat is er aan de hand? We weten het niet. Dus daarom zeg ik, kijk naar het hele woord van God. Sommige mensen pakken één zo'n tekst. Ja, zie je, Trofimus was ziek, dus God wil niet altijd iedereen genezen. Door zijn striemen ben je genezen. Dus mensen pakken één klein tekstje en zitten te zoeken naar dingen. En zeggen ja, ja, ja. Maar kijk van Genesis tot Openbaring. Hij is de Heer, je Heelmeester. Hij is de God die al je ziekte geneest. Zal alle ziekte van u weren. Ik zal het aantal van je dagen volmaken. Genezing is de wil van God. Genezing is altijd de wil van God. En mensen zitten te zoeken naar hele kleine tekstjes. Of ze interpreteren teksten totaal verkeerd. Er is een andere tekst die vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Dat is Exodus 4 vers 11. Waar God zegt, ben ik het niet die stom maakt en die doof maakt. En zie je mensen, ja, zie je, God maakt mensen doof en God maakt mensen stom. Maar de context is, ten eerste is het grappig dat het ruimt in het Hebreeuws, wat daar staat. Maar de context is dat Mozes zegt, Heer, ik kan niet spreken, ik kan dit niet, ik kan niet goed dit, ik kan niet goed dat. En God zegt eigenlijk, joh, ik kan alles. Dus het gaat niet om wat jij wel en niet kan, je moet gewoon gaan. Want ik kan alles. Ik kan zorgen dat je niks kan zeggen, dat je alles kan zeggen, dat je niks kan zien, dat je alles kan zien, alles ertussenin en nu gaan. Dat is helemaal geen tekst om doctrine op te bouwen. En in het Hebreeuws ruimt het dus ook. Dus God maakt eigenlijk een soort woordspeling naar Mozes. En het is helemaal geen tekst om doctrine op te bouwen. Dus als je gewoon kijkt naar de grote lijnen in het woord van God, dan zie je dat God altijd iedereen wil genezen. Amen. Dus ik haal het verhaal van Ananias en Safira en veel van die andere verhalen. Je zou ze stuk voor stuk zou ze uit kunnen leggen. Hoeveel tijd hebben we? Dus even kijken. Ik denk dat we de meeste of de grootste vraagstukken, hè, net zoals Bethesda was op de Sabbat, al die dingen meer, hebben we behandeld. Gaan we nog wat religieuze varkens slachten? Ja, zijn we nog niet klaar? Oké, Bethesda. Iemand, ik heb niet de aantekeningen erbij, maar maakt niet uit. Dit is voor heel veel mensen een schok. Bethesda. De tempel van Bethesda, waar al die zieken lagen, was geen Joodse tempel. Het was een tempel van de afgod, Griekse afgod Asclepius. Dus laten we eens naar Johannes hoofdstuk 5 gaan. En dit zal sommige mensen shockeren, maar Maakt niet uit. Als je tot nu toe nog kijkt, kan je dit ook volhouden. Johannes hoofdstuk 5. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En in Jeruzalem bij de schaapspoort was er een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen, verlamden die wachten op de beroering van het water. Even tot zover. Dan vers 4. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerste daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. Nou, dat hele vers 4, wie heeft hem niet in zijn Bijbel staan? Steek je hand in de lucht. Welke vertaling heb je? Nieuwe Bijbelvertaling 21, nieuwste Bijbelvertaling. Dat hele vers 4 staat niet in de grondtekst. Die is later, als je manuscripten onderzoekt, de meest oude en meest betrouwbare manuscripten hebben dat vers 4 niet. Die is later ingevoegd, ergens bij de vertalingen is dat vers ingevoegd. Dus er was een monnik die het vertaalde en die begreep niet wat daar gebeurde. Dus eigenlijk staat dat vers 4 er niet. Dus heel veel zetten hem tussen haakjes. De HSV zet hem er wel helemaal in en ik snap niet waarom. Dus vaak MBG, MBV 21 haal hem eruit. Of zet hem schuin. Want er was daar een man die al 38 jaar ziek was. Nou, ten eerste, hij werd gezond aan welke ziekte hij ook leed. Dat is niet zo, want toen Jezus de blinden genas, zeiden mensen, dit is ongehoord, is nog nooit gezien of vertoond. En dan was daar een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag en vraagt, wil je gezond worden? Nou, wat is hier aan de hand? Dit was geen Joodse tempel. Dit was een Griekse tempel van de afgod Asclepius. De god van genezing. Asclepius was de god van genezing. En één keer in de zoveel tijd kwam dan een priester van Asclepius en die roerde in het water. En het was een soort volksgeloof dat wie er dan insprong, dat hij gezond werd. Maar dit is helemaal... Kijk, door die engel lijkt het een verhaal waar God mee te maken heeft. Ja, zie je, die engel genas maar af en toe iemand. Maar er was helemaal geen engel. Het zou ook de meest zieke situatie zijn. Dat er af en toe uit het niks een engel komt, die gaat in dat water. En wie het eerste inspringt, is gezond. Ja, dat is lekker. De blinde kan het niet zien. De verlamde, die ziet het gebeuren. Maar die komt er niet in. Er springt iemand met hoofdpijn, springt er dan in. Dit is helemaal geen goddelijke situatie. Dit was een Griekse afgod. En Jezus, en dit is het mooie aan het verhaal. Jezus gaat daarheen. Hij pakt de ergste persoon en hij geneest hem. Waarom? Johannes schrijft een aantal wonderen op die niemand anders opschrijft. Lazarus. Bethesda, dit soort verhalen. Johannes zegt aan het eind van zijn evangelie, deze wonderen, er waren veel meer wonderen. Maar deze die ik op heb geschreven, heb ik opgeschreven om aan te tonen dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dus Jezus laat zien bij Lazarus, Jezus is Heer over de dood. En bij Bethesda, Jezus is Heer over iedere afgod. Hij is sterker. Dat is wat hij laat zien. En daarom zegt Jezus tegen die man, zegt hij, let op, Johannes 5 vers 14. Jezus vond hem in de tempel en zei, zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niks ergens overkomt. Jezus zegt dat maar tegen één iemand, tegen deze man. Waarom? Omdat hij zijn genezing zocht bij een Griekse afgod. Daarom zegt Jezus dat tegen hem. Verder zei Jezus dat tegen niemand. Dus dit soort verhalen geven een verkeerd beeld van God, omdat mensen het verhaal niet goed begrijpen. En zo zijn er heel veel verhalen. Dus als je ze goed zou begrijpen en in de context goed begrijpt, dan leert het ons juist alleen maar over wie Jezus is en hoe hij wil genezen. Amen. Dus het woord van God moet je juist in de context bekijken. En niet één of twee teksten eruit, maar gewoon kijk naar de grote lijn en dan zie je wat de wil van God is. Nou, misschien dat we er straks nog meer kunnen slachten. Maar we gaan even door. Ik wil je proberen ergens 5, 6, 7 redenen te geven. Nummer 5, kijk naar het leven van Jezus. Dit is voor mij zo'n zegen geweest. Want je kan al je vragen hebben over Job en al die dingen. Zelfs toen ik die openbaring nog niet had over bepaalde dingen. Kijk naar Jezus. Jezus zei, Filippus zei, Heer, laat ons de Vader zien. En Jezus zegt, als je mij hebt gezien, Johannes 14 vanaf vers 8. Als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Als je Jezus ziet, zie je de Vader. Als je af wil vragen, hoe is God de Vader, kijk je naar Jezus. De wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Johannes 1 vers 17. Niemand heeft ooit God gezien, vers 18. Maar de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, heeft hem aan ons verklaard. Dus er is tekst na tekst na tekst over. Ik kan er nog een paar opzoeken, maar Colossenzen noemt Jezus het beeld van de onzichtbare God. Zoveel teksten die gewoon laten zien, als we Jezus hebben gezien, heb je de Vader gezien. Als we iets geloven over God, wat we niet terugzien, of terugvinden in het handel of karakter van Jezus, is de kans groot dat onze doctrine van God fout is. Als je iets gelooft over God, maar je ziet het niet terug in het handel of karakter van Jezus, dan klopt er iets niet. Dus ander voorbeeld van de tekst. Ik haal de Exodus 4 vers 11 aan. Andere tekst staat in Amos hoofdstuk 3. Dan staat, is er een kwaad of ellende in de stad? Zie, heeft de Heer het niet gedaan? Nou, dat is nog zo'n tekst. Wie heeft die wel eens gehoord? Zie je? God zit ook achter het kwaad en de ellende. Maar dan moet je weer het woord van God in de context bekijken. Wat is namelijk het verhaal? Je had zegen en vloek. En wat toont God constant aan door de profeten? Het is geen toeval dat jullie hier met z'n allen in ballingschap zitten. Je kan niet zeggen, nou dat was toeval. Of anderen zeiden, ja dat komt door hun afgoden. Die zijn sterker dan onze God. En in die context zegt God, het ligt niet aan hun afgoden dat die sterker zijn. Het is niet toeval. Ik zit hierachter in die zin, jullie zijn ongehoorzaam en je leeft onder de vloek. Dat is wat God zegt. Het is geen toeval dat de hele stad overwonnen is en dat er kwaad in de stad is gekomen en ellende. Dat is omdat jullie mij verlaten hebben. Dus dat is, dan zie je wat de context is, wat God wil zeggen door zijn profeet in de tijd van ballingschap. Nou, dus als je dat soort dingen die je dan ziet, maar je ziet het niet terug in het leven van Jezus, dan weet je ergens, dat klopt niet. Dus ondanks dat je soms je vinger er nog niet op kan leggen. Nou, ook mensen zeggen dingen over God. Zoals God wil niet altijd genezen. God wil niet iedereen genezen. God maakt soms mensen ziek om iets te leren. Misschien is Gods wil dat je deze ziekte draagt. Het is nog niet jouw tijd om te genezen. Al deze uitspraken zijn leugens, want Jezus zegt het nergens tegen niemand. Iedereen die naar Jezus toekomt. Mijn laatste man. Heer, als u kan, wilt u mij genezen. Ik wil het, Marcus 1. Jezus hoeft niet te bidden, niet te vasten, niet te loten. Ik wil het. Wees genezen. Ga ik nu niet doen vanwege de tijd. Maar er zijn 20 teksten in de Bijbel waar staat, Jezus genas allen die bij hem kwamen. Ik zou door Matthäus heen kunnen gaan. Dan kunnen we laten zien, Matthäus 4, Matthäus 8, Matthäus 12, Matthäus 14, Matthäus 15. Jezus genas allen, Jezus genas allen, Jezus genas allen, Jezus genas allen. Menigte na menigte, iedereen die hem aanraakte werd gezond. Jezus genas altijd iedereen. Er was niemand die bij hem kwam die niet genas. En Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En doe dezelfde werk als mij en nog grotere. Dat is de wil van God. Zitten we er al, zien we dat altijd? Nee. Maar wij zijn aan het groeien, aan het veranderen en aan het leren. Amen. Maar dat verandert niks aan wie God is. Kijk naar het leven van Jezus. Kijk naar het leven van Jezus. Dus toen ik ooit in een dienst zat en iemand zei, ja, kijk naar Bethesda. Jezus genas maar één iemand. Dus God kiest wie hij geneest. Ik had de openbaring nog niet dat het Sabbat was en dat het een demonische tempel was. Maar één ding wist het. Dit klopt niet. Want het is niet in lijn met de Jezus die ik ken. Dus ergens kunnen wij nog leren of groeien of een openbaring krijgen. En later krijg je zo'n openbaring. Van, oh wacht, het was de Sabbat. En het was dit aan de hand. En het was dat aan de hand. En dan vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. Maar als mensen dat soort dingen preken, zorgt het juist voor ongeloof. Dus kijk naar het leven van Jezus. Nou, en dit is het allersterkste argument. Kijk naar het sterven van Jezus. Als het gaat om geloof voor genezing. Sterven van Jezus. Jesaja 53 mag je even opzoeken. Even kijken, we gaan even lezen vanaf vers 4. Dit spreekt over Jezus. De knecht die zou lijden. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Zeg eens, mijn ziekte heeft hij op zich genomen. Dan staat er ons leed. Anders dan zegt onze pijnen, onze zwakheden. Heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Niet omdat God het nodig had, wij hadden het nodig. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Maar vers 8, zeg nog. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. De vloek. Vers 10. Het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Dus Jezus, God legt de ziekte op Jezus. Jezus droeg ziekte, staat hier. Onze ziekte heeft hij gedragen. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Nou, Sommige theologen die logen, die zeiden ja, maar dat is alleen geestelijk. Maar als je het woord ziekte opzoekt, is het altijd, of eigenlijk bijna altijd, in het spreekt het gewoon over fysiek ziek zijn of fysiek leed. Dus er staat, die koning viel uit zijn raam, hij werd ziek en hij stierf. Die viel niet uit een geestelijk raam, die viel gewoon uit een fysiek raam, als je die tekst opzoekt. Maar, speciaal voor alle afgegleden theologen, heeft God Matthäus 8 geschreven, vanaf vers 16. Weet je, door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Jezus zijn rug werd kapot geslagen. Hij werd gemarteld. Ik was een dag aan het mediteren op deze tekst. En ik zei, Heer, sommige mensen zeggen dat het geestelijk is. En Jezus, ik hoorde de stem van de Heilige Geest. Heb ik geestelijke striemen gekregen of fysieke striemen? Ik zei, Heer, fysieke striemen. Ja, voor fysieke genezing. Jezus heeft niet, hij werd niet geestelijk gemarteld. Zijn hele lichaam werd kapot geslagen. Matthäus 8, vers 16. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren. Zie je, toen het avond geworden was, bij hem. En hij dreef de boze geest uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen.

0: wij ook ziekte, opdat wij genezen zouden worden. Jezus heeft zonde gedragen en hij heeft ziekte gedragen. En wat Jezus gedragen heeft, hoef jij niet meer te dragen. Want hij heeft het gedragen. Dus het sterven van Jezus, dit verandert alles. Dit verandert alles in de hele genezingsdiscussie. Er is helemaal geen genezingsdiscussie van, ja, maar waarom doet God het niet altijd? God heeft het al gedaan. Is Jezus voor iedereen gestorven aan het kruis? Ja, hij is voor alle zonden gestorven en voor alle ziekte. Onze ziekte heeft hij gedragen. Door zijn striemen zijn we genezen. Dus als mensen deze openbaring pakken, verandert het alles. Het verandert sowieso de hele discussie. De hele vraag, waarom heeft God het niet gedaan, is niet meer relevant. Want God heeft alles al gedaan. Jezus riep, het is volbracht. Wat God betreft is alles gedaan. Dus het behoort gewoon tot onze geestelijke erfenis die we nu kunnen ontvangen door geloof. Dus wanneer mensen dit pakken, zou het zoveel veranderen. Ook dat hele ding over de tussentijd. Maar het is al gedaan. Dus God ligt helemaal niet meer aan God. Dus ik heb laatst ook die preek gedaan. God bepaalt niet of jij genezen wordt. Nou, die ging ook lekker qua reacties. Sommige mensen zeggen, hij doet het expres. Denk je dat echt? Dat is nodig. Je moet mensen een beetje triggeren. En als ze hem luisteren, komen ze erachter dat je gelijk hebt. En als ze hem niet luisteren, zitten ze met caps lock op Facebook te typen. Ik heb geleerd hoe je demonen kan herkennen op Facebook. Die typen alles in caps lock. Maar dit verandert alles. Jezus is al gestorven. Ook ziekte, ongeneeslijke ziekte, hoorde onder de vloek. De vloek is verbroken. Jezus is gestorven. Daarom heeft het helemaal niks te maken met God wel of niet. Of Job of weet ik veel wat. Jezus is gestorven. En in Matteüs 10 vers 1 mag je opzoeken. Matteüs 10 vers 1. Nou, dit zijn teksten ook. Het woord van God moet landen in je hart. Je denken mee vernieuwen. Want in deze wereld komt er zoveel op ons af. Van ongeloof en wereldse dingen. En waar we ons hart mee vullen. En heel Holland bak lucht. En allemaal dat soort dingen. Maar dit is de waarheid van het woord van God. Hij riep zijn 12 discipelen bij zich. Nou, dit geldt ook over ons. Dus in je Bijbel kan je erbij zitten. Matteüs 28, vers 18. Waar Jezus zegt tegen zijn discipelen. Ga heen en leer de volken alles wat ik jullie geleerd heb. Dit valt onder alles. Amen. Hij riep zijn 12 discipelen bij zich. En gaf hun macht. Dat is het Griekse woord autoriteit. Over de onreine geesten om die uit te drijven. En om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Jezus gaf ze macht. Hij gaf ze autoriteit. Over iedere ziekte en elke kwaal. Aan wie gaf hij dat? Aan zijn discipelen. Aan wie heeft hij het vandaag de dag gegeven? Aan zijn discipelen. Jezus is het hoofd, wij zijn het lichaam. Het maakt niet uit wat het hoofd bedenkt, het lichaam moet het gaan doen. Anders ben je verlamd. Amen. Dus Jezus heeft ons macht, autoriteit gegeven over iedere ziekte en elke kwaal. Dus mensen zoeken ook altijd een uitzondering. Krijg je altijd vragen. Ja maar dit, ja maar dat, ja maar dit. Iedere ziekte, elke kwaal. Als jij daar een uitzondering in vindt. Ik heb het ondergezocht in het Grieks, Hebreeuws, Spaans, Portugees, Frans, Nederlands en Belgisch. Iedere ziekte en elke kwaal betekent iedere ziekte en elke kwaal. Het betekent gewoon alles. Jij hebt er autoriteit over gekregen. Die autoriteit ligt bij jou. Jij zegt tegen jou, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Allemaal. Waarom? Je hebt autoriteit over iedere ziekte en elke kwaal. Dus jij kan in geloof ontvangen voor jouw leven wat je nodig hebt. Je kan uitdelen aan anderen. Maar het werkt door geloof. Het werkt door geloof. Maar die autoriteit ligt bij ons.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Luister de rest van deze boodschap via het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners.

0: Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor je geest. En we zijn bezig met het boek van Colossenzen. En we zijn inmiddels nog steeds bij Colossenzen 3. We hebben maandag en dinsdag alleen Colossenzen 3, vers 1 tot met 4 gedaan. En we gaan verder naar vers 5. En natuurlijk, ik heb nog veel om te zeggen over Colossenzen 3, vanaf vers 1 tot met vers 4. Het is belangrijk om te zien wie wij zijn in Christus. En Paulus, door zijn brieven heen, geeft hij heel veel nuggets over ons plaats, waar we zijn in Christus, onze autoriteit eigenlijk. Where we are seated, waar we zijn gezeten met hem. We zijn gezeten met hem in hemelse gewesten. Nou, laten we toch doorgaan vanaf vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes en de hebzucht die afgoderij is. Hij zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Waar heeft het je over? Hij heeft het je over dat deze dingen in ons lichaam die proberen te komen, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes, hebzucht, afgoderij, al deze dingen. Hij zegt, jij moet het uithongeren. Dus met andere woorden, jij moet er niet aan overgeven. Je moet er niet aan toegeven. Dood dan. Hij zegt dan, dood dan. Mortify the deeds of the body, zegt de Engelse vertaling. Mortify. Stop. Jij moet het zelf stoppen. Jij moet zelf de slechte neigingen, de slechte dingen die proberen op te komen bij u. Hij zegt, stop het zelf. Niet zeggen, oh God, help mij, stop het van mij. Nee, het is ons verantwoordelijkheid om dat zelf te doen. Om te stoppen met allerlei soorten begeertes die ons eigenlijk willen, ja, die ons willen aanvallen. Dus met andere woorden, die ons willen doen wat we eigenlijk niet willen doen. Hij zegt dus, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeertes en de hebzucht die afgoderij is. En dan zegt hij vers 6, door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen, over zij die niet willen geloven. Nou, vers 7. In deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in deze dingen leefde. Nou, we hebben allemaal al deze dingen gedaan vroeger, oké? Niemand kan zeggen, ik ben heilig. Misschien ben je opgevoed, gelovig, oké? Maar je hebt nog steeds dingen gedaan wat tegen God inging. Want de Bijbel zegt, allen, Romeinen 3 vers 23, allen hebben gezondigd en daardoor missen de heerlijkheid van God. Allen. Niemand uitgesloten. Niet de voorganger, niet de paus, niet de imam. Allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Hij zegt, in deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld toen u in de dingen leefde. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, lasten en schandelijke taal uit uw mond. Nou, hij zegt, schandelijke taal uit uw mond. Liegen en schelden hoort niet bij jou als een gelovige. Nogmaals, liegen en schelden of vuile taal is niet voor u als een gelovige. U bent gestorven met Christus en u bent opgewekt met hem. Dat heeft geen plaats in uw lichaam of in uw leven. Waarom? Jij moet er zelf mee stoppen. Je bent met Christus opgestaan. Zeg in vers 5 nogmaals, dood dan deze dingen. Zelf, jij moet er zelf mee stoppen. En zeg nee, ga het niet meer doen. Je moet dat ding uithongeren. Zeg, ligt niet tegen elkaar, vers 9. Zie, ligt niet tegen elkaar. Aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dit is een mooie tekst. Hij zegt, aangezien, ligt niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Aangezien u de oude mens met zijn daden, u heeft de oude mens uitgetrokken. Toen hij stierf, de oude mens was weggegaan van u. U was een nieuwe schepping geworden. En zeg, je hebt de nieuwe mens aangetrokken. De nieuwe mens wordt vernieuwd door kennis. Zie je dat? Door kennis. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Dus met andere woorden, hoe meer kennis je ontvangt van God, en niet alleen maar hoofdkennis. We hebben gezegd dat kennis maakt opgeblazen, dat is hoofdkennis. Het is een kennis die diep tot je hart gaat en het bepaalt je manier van leven. Kijk, wat bedoel ik met hoofdkennis? Wat bedoel ik precies met hoofdkennis nogmaals? Hoofdkennis is, je weet iets, maar je doet het niet. Dat is geen echte kennis, dat is gewoon hoofdkennis. Dat gaat je niet helpen. Daadwerkelijke kennis is, je weet het en het verandert ook jouw leven. En je gaat ernaar leven. Dat noemt de Bijbel, de Griekse woord is dat woord epignosis. Epignosis. Weet je, in het Nederlands of in het Engels hebben wij maar één woord ervoor. Knowledge, kennis. In het Nederlands heb je kennis. De Griekse woord zijn meerdere woorden. Ik kan eigenlijk 4 tellen, 4 of 5. Okay? En Paulus gebruikt ze de hele tijd door zijn brieven heen. De eerste kennis is gnosis in het Grieks. Gnosis is gewoon wetenschappelijke kennis. Dat is gewoon hoofdkennis. Hij zegt de kennis maakt opgeblazen. Gnosis maakt opgeblazen. G-N-O-S-I-S. Gnosis maakt opgeblazen. Dat is gewoon, ik weet het. Okay? Stel je voor, je hebt een tv of je hebt een cadeau ontvangen. En de cadeau is verpakt. De cadeau is nog verpakt, oké? Okay? Nou, je weet, je bent door de kennis van, je bent door de gnosis gekomen van, ik heb een cadeau, want de cadeau is in je hand, het is verpakt. Nou, dat is gnosis. Je hebt gewoon kennis. Je weet gewoon, oké, ik heb een cadeau. Maar je weet nog niet wat het is. Nou, stel je voor, je haalt de verpakking weg. En nu zie je de doos. Nu heb je een betere kennis van wat het is. Dat is gnosko. Nee, ik vertel je gewoon, dus door de hele Bijbel, door de hele Nieuw Testament gebruikt Paulus al deze woorden verschillen. In het Nederlands staat alleen maar gewoon kennis, in het Engels ook knowledge. Oké? Okay? Nou, je hebt de verpakkingspapier weggehaald en nu zie je de doos en je ziet de telefoon. Zeg even, het is een iPhone, oké? Okay? Je ziet de iPhone op de doos. Met andere woorden, de tekening, de afbeelding van de iPhone. Dat is gnosko. Nu heb je een betere kennis dan wat je eerst had. Eerst had je alleen maar gewoon de doos en de verpakkingspapier was eromheen. Dus je wist niet wat het was, maar je wist wel, ik heb een cadeau. Dat is gnosis. Oké? Okay? Nu heb je dat verpakkingspapier weggehaald. Nu zie je van, oh, het is een telefoon. Dat is gnosko. Nu maak je de doos open en je haalt de telefoon eruit. Nu heb je eido. E-I-D-O. Dit is de derde Griekse woord die voor kennis worden gebruikt. Het is eido. Want nu heb je de telefoon in je hand. Je hebt de verpakkingspapier weggehaald. Je hebt de doos weggehaald. En nu heb je dat ding in je hand. Je kan er kijken. Je ziet, je bent bewust ervan. Je bent bewust ervan, oké? Okay? En nu maak je de telefoon, zet je hem aan. En begin je te scrollen. Begin je dingen te downloaden. Dat is epignosis. Nu ben je in interactie met de telefoon aan het hebben. Dat is de kennis wat God wil dat wij hebben. De epignosis. Epignosis, de diep interactieve kennis. Dat kennis die ons duwt om een fellowship, om een gemeenschap met hem te hebben. Dat is epignosis. Oké? Okay? Nou, je ziet al in de Bijbel, ik kan je eigenlijk doorheen laten zien in het hele Nieuw Testament, al deze woorden waar het gebruikt wordt. Maar dat is eigenlijk niet waar deze week of deze les over gaat. Als jij eventjes aan ChatGPT vraagt, kan hij je helpen. Maar ChatGPT is niet zozeer goed met Bijbelse theologie, vind ik. Er zijn andere die beter zijn, oké? Okay? Bijvoorbeeld Cloud AI, CLAUDE.AI. Dat is beter, eigenlijk die is wat meer beter. Laten we zeggen, beter theologisch. En ook, wanneer je AI vraagt over dingen van de Bijbel, vraag hem niet naar zijn mening. Zeg gewoon puur, laat mij zien waar de teksten. Vraag altijd naar Bijbelversen. Niet van, oh, wat is dat? Nee, liever niet. Als je zoiets vraagt, zeg ook erbij, geef mij een onderbouwing vanuit de schriften. Dus met andere woorden, geef mij de Bijbelvers en ga zelf de Bijbelversen checken. Want ik heb wel eens gezien bij ChatGPT, ze geven verkeerde Bijbelteksten. En als je niet zelf gaat lezen in je Bijbel, dan word je misleid. Oké? Okay? Heel belangrijk, heel belangrijk. Dus vraag altijd om de Bijbelvers. En ga zelf de Bijbelvers in je eigen Bijbel lezen. Amen. Laten we doorgaan. Hij zegt, en een nieuw mens aangetrokken heb die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. God wil dat je epignosis hebt. Dat je een diepe, interactieve kennis hebt. Niet gewoon een kennis, niet gewoon gnosis. Een head knowledge. Een hoofdkennis. Nee. En ook niet gnosko. Gnosko is goed, want nu weet je wat meer. En ook niet eido of eida, hoe je het wilt noemen. E-I-D-O. Eido. Of eida. E-I-D-A. Kijk, ook niet die, want dat is ook goed. Want nu ben je wat meer bewust eigenlijk dat je een epignosis hebt. De diepere, intieme kennis. De interactieve kennis. Een kennis die jou dwingt. Eigenlijk, het is de kennis die jou dwingt om met God in gemeenschap te zijn. Het is kennis die jou dwingt om dingen te veranderen. Weet je, sommige mensen, ze weten donders goed. Sommige dingen moeten ze niet doen. Maar dat is hoofdkennis. Daarom doen ze dit ding nog steeds en ze hebben spijt daarna. Dat is hoofdkennis. Wat moet je gaan doen? Je moet gaan mediteren. Daarover. Denk na daarover. En wanneer je daarover mediteert, wat gebeurt er eigenlijk precies? Het gaat helemaal tot je geest komen. En dat is epignosis. Kennis die jou beweegt. Kennis die jou wordt beweegt. En het is ook nauw verbonden met wijsheid. Ook wijsheid in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, zijn er drie woorden die Paulus voor gebruikt. Maar in het Engels en het Nederlands heb je maar één woord ervoor. Dat is gewoon wijsheid of wisdom. Maar in het Grieks heb je Sophia. Sophia is gewoon wijsheid. Ik weet wat ik moet doen. Dan heb je sunesis. Oké, dat is, ik kan dingen bij elkaar brengen. Dat is, je kan dingen samen, je kan connect the dots. Je kan dingen gewoon bij elkaar voegen. Bijvoorbeeld gisteren was ik aan het uitleggen over, je bent met Christus opgewekt uit de dood. En dan gingen wij lezen naar Romeinen. Gingen wij lezen in 1 Johannes 3. We konden de schriften bij elkaar brengen en precies uiteenzetten wat Paulus bedoelt. Wat God eigenlijk, wat de Heilige Geest wilde uitleggen door Paulus heen. Dat is sunesis. En dan heb je de diepste vorm van wijsheid, dat is phronesis. Dat is een bepaalde mindset. Dat is een mindset. Dat is je eerste reactie. Je eerste reactie is Gods woord. Niet van, oh, wat zou Jezus doen? Nee. Dan ben je nog niet in de diepste manier van wijsheid. Je eerste reactie is embedded. Het is ingewroven in het woord van God. Nou, laten we doorgaan met Colossenzen 3 vanaf vers 11. Dan zegt hij, daarbij is niet de Griek en de Jood van belang. Besneden en onbesneden. Barbaar en Siet. Slaaf en vrij. Maar Christus is alles en in allen. Hij zegt, wanneer jij nu de nieuwe mens hebt aangetrokken, die geschapen, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Hij zegt, dat nieuwe mens, daar is geen Griek of Jood van belang, of besneden of onbesneden, of je barbaar, met andere woorden, je bent barbaars of niet barbaars. Nou, natuurlijk, barbaars in de tijd was wat anders. Dat betekent dus besneden of onbesneden, zoals het eigenlijk betekent, slaaf of vrij. Maar Christus is alles en in allen. Dus met andere woorden, in de nieuwe mens die wij hebben aangetrokken, we hebben niet verschillen. We zijn allemaal één. Christus is alles en in allen. We zijn allemaal één in Christus, oké? En dan zegt hij, kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden. Man, je bent al heilig. Dit is niet wat ze ons soms onderwijzen. Soms ze zeggen vaak tegen ons van, ja, je moet heilig worden en bla, bla, bla. De Bijbel zegt, ik ben al heilig. Als Paulus deze dingen niet heeft opgeschreven, zou ik dat niet weten. Paulus zegt, ik ben heilig. U bent heilig. Jij bent heilig al. En u bent al geliefden. God houdt al van u zoals u bent. Man. Hij zegt, kleed u zich dan aan als uitverkorenen. Je bent ook uitverkoren. Je bent ook gekozen. Man, deze tekst is so loaded. Deze tekst zegt je eigenlijk, you are chosen, je bent uitverkoren. U bent heilig en u bent geliefd. Gekozen, heilig en geliefd. Met alle drie. U bent gekozen. Dus met andere woorden, u heeft God niet gekozen, hij heeft u gekozen. Dat is een grote verschil. Wanneer jij denkt dat jij God hebt gekozen, dan denk jij dat, oké, je kan hem ook laten. Als je hem kan kiezen, kan je hem ook loslaten. Alles wat je kan kiezen, kan je ook zeggen, ik wil het niet meer in het leven. Alles wat je kiest, wat je zelf kan kiezen, kan je ook loslaten. Maar het is nu God die je heeft gekozen, je hebt geen keus. Je hebt nergens om naartoe te gaan. He chose you, hij heeft jou gekozen. En daarom is het belangrijk, wanneer je gaat trouwen, laat de Heer voor jou kiezen. Tuurlijk kies jij ook, oké? Maar weet Gods wil. En dan weet je van, oké, de Heer heeft deze vrouw voor mij voortbestemd. Dan kijk je vanuit een eeuwigheidsperspectief. En dan kan je niet meer zeggen op een gegeven moment van, ja, we willen van elkaar af. Nee, jullie weten dat God heeft jullie bij elkaar samengebracht. Jullie hebben niet elkaar, hoe moet ik het zeggen? Tuurlijk hebben jullie voor elkaar gekozen in de zin van je maakt de bewuste keuze van ik ga met je trouwen. Maar er is een hogere dimensie. Je moet zien dat het is de Heer die jullie paarden bij elkaar heeft samengebracht. Voor de grondlegging van de wereld. En natuurlijk, fysiek heb jij zelf gezegd, ja, ik wil. Dat weten we, oké? Maar ik wil dat je verder kijkt dan de natuurlijke. Zie het eeuwigheidsperspectief. En dan kan je niet meer van elkaar afgaan. Want je weet dat het is Gods wil dat jullie bij elkaar zijn samengevoegd. Nou, mijn tijd is alweer bijna om vandaag. Dan ga je me afsluiten. Maar ik geloof dat je een gezegende dag gaat hebben. Of je hebt een gezegende dag gehad. En morgen gaan we door met het boek van Colossense 3. En voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: In Psalm 63 spreekt David zijn diepe afhankelijkheid naar God uit. Met een hart vol dankbaarheid zingt hij zijn liefde uit naar God. Uw goedheid en trouw overtreffen het leven zelf. Ik zal met mijn mond uw naam groot maken. Psalm 63, vers 4. Op een dag zei ik tegen mijn vrouw: weet je waarom ik niet naar een prostituee ga? Doe niet zo gek, zei ze. Ik zei: nee, weet je waarom ik niet naar een prostituee ga? Het antwoord is: omdat jij en de kinderen van mij houden. Het is niet zo dat ik het eigenlijk wel zou willen, maar dat ik het niet doe omdat het niet mag. Het is ook niet zo dat ik het wel zou willen, maar dat ik het nalaat vanwege alle negatieve gevolgen waar ik mee geconfronteerd zal worden als erachter komen dat ik zoiets heb gedaan. Nee, er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om mijn behoefte aan liefde ergens anders te gaan halen. Aukje en de kinderen, vergeet niet de kleinkinderen, houden van mij en ik hou zielsveel van hen. Het is hun liefde die mij nee doet zeggen tegen de zonde. Weet je, het is niet de wet of de dreiging van Gods straf die jou ervan zal weerhouden om te zondigen. De wet kan je wel overtuigen van zonde, maar geef je niet de kracht om de zonde te overwinnen. Alleen Gods bovennatuurlijke liefde kan je bewaren voor de zonde. Hoe zei David het ook alweer? Gods liefde en trouw overtreffen het leven zelf. Het plezier van de zonde weegt niet op tegen de liefde, blijdschap en vrede die God jou nu en straks geeft als jij Jezus volgt. Dat is zoveel meer dan de wereld je ooit bieden kan. Of, zoals iemand ooit tegen me zei: ik wist niet dat het leven met God zo mooi zou zijn.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: In 24 vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Markus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus, ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet: de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer: ga in deze uw kracht. Zo zei hij het tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht, onze wijnstok Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent, duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt, omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent, voor u is deze boodschap ook: uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis, maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijk op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7 vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u: maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt, om u een blij, overwinnend kind van God te maken. Ja, u zult dan ervaren. Want Handelingen 1 vers 8 verder zegt: gij zult mijn getuige zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3... gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden, nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer, die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
8: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Ina Florissen. We hebben het over opwekking waarbij de kerk verantwoordelijk is. En vanochtend over waar discipelschap, de weg achter Jezus aan.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: Misschien weet je, zegt Derek, dat ik ooit verbonden was met de zogenaamde discipelschapsbeweging. Ik ben daar inmiddels niet meer bij betrokken en ik wil ook duidelijk maken dat ik hier niet sta om roddels over die beweging te verspreiden. Dat is niet mijn bedoeling. Veel van de doelen van die discipelschapsbeweging waren op zichzelf goed en bijbels. Maar helaas ging het mis in de manier waarop men probeerde die doelen uit te werken en toe te passen. Zoals Paulus schrijft in Galaten: O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd? Bent u begonnen in de geest en wilt u nu eindigen in het vlees? Dat raakt precies de tragiek van die beweging. Ik was er vanaf het begin bij, zegt Derek. Er waren toen 3 andere broeders, waarvan er inmiddels 2 bij de Heer zijn. Het begon als een soevereine ingreep van God zelf. Wij hadden het niet gepland, we wilden het zelfs niet eens. Maar God begon iets nieuws. Maar wij hebben het verprutst. Binnen een jaar, denk ik, waren we al van de koers geraakt. En als ik terugkijk, zie ik heel duidelijk wat het probleem was. Persoonlijke ambitie. En eerlijk gezegd is dat niet één van de grootste problemen binnen de kerk. Wat ik daarmee wil zeggen is dit. Een ander groot probleem in gemeenten is dat er veel mensen zijn die geen echte discipelen worden, maar wel enorm veel tijd en energie vragen van degene die juist discipelen zouden moeten maken. Paulus zegt ergens dat als mensen niet willen leren, je je tijd niet moet verspillen, maar afstand van hen moet nemen. Dat is een harde uitspraak, maar wel een reële. Er zijn veel trouwe dienaren van God die jarenlang investeren in mensen die nooit werkelijk tot toewijding komen. Dat is pijnlijk om te zien. Want uiteindelijk gaat het erom dat de gemeente bestaat uit echte gelovigen. Mensen die ook daadwerkelijk discipelen zijn. De vraag die dan overblijft is eenvoudig maar fundamenteel. Wat zijn de voorwaarden om een discipel te zijn van Jezus, om een discipel te worden? Daarvoor kijken we naar 2 uitspraken van Jezus zelf. Misschien heb je wel eens het boek gelezen met de titel Zij zullen boze geesten uitdrijven. Veel van wat ik daarin heb geschreven heb ik eerlijk gezegd door ervaring moeten leren. Keer op keer wilde ik een bepaalde kant op gaan, maar ik liep telkens weer tegen de woorden van Jezus aan. Hij draaide er niet omheen, hij zocht geen compromissen, hij sprak helder, direct en zonder dubbelzinnigheid. En wat hij zei, dat geldt vandaag nog precies hetzelfde. Een van die uitspraken lezen we in Matteüs 16 in de versen 24 en 25. Daar staat onder andere: als iemand achter mij aan wil komen. In de Joodse context betekende dat: een discipel volgt zijn leraar letterlijk van achteren. Hij loopt niet voorop, hij loopt niet naast hem, hij loopt achter hem. Zo herken je de discipelen van Jezus. Discipelen liepen achter hem aan, terwijl de menigte hem wel volgde, maar niet werkelijk discipel was. Jezus zegt dan: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Daaruit komen 2 vaste, niet onderhandelbare voorwaarden naar voren. 1, jezelf verloochenen en 2, je kruis opnemen. Iemand zei eens: je kruis is de plek waar Gods wil en jouw wil elkaar kruisen. Dat is een scherpe observatie. Het is ook de plaats van sterven. Niet altijd letterlijk, fysiek, maar sterven aan jezelf. Belangrijk is dit. God dwingt niemand om dat kruis op te nemen. Het is geen opgelegde last, het is een vrijwillige keuze. Discipelschap begint daar waar iemand bewust zegt: niet mijn wil, Heer, maar uw wil. Vervolgens zegt Jezus het volgende: want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Het Griekse woord voor leven, psyche, heeft ook de betekenis ziel. Dus als je vasthoudt aan je zielenleven, zal je het verliezen. En als je gewillig bent om het los te laten, zal je het vinden.
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want Hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, vandaag vertrouw ik me weer toe aan U. Dat U wil geschieden in mij. Dank U dat U de Heilige Geest gegeven hebt om mij te laten verstaan en te overtuigen. Ik wil achter U aangaan, Heere Jezus, op de weg die ik gaan mag. U bent het die mijn leidsman bent. En uw stem wil ik meer en meer leren kennen. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij Hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar Hem. Misschien luister je vandaag en weet je: ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven, begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen.
3: Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What did he do?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden.

0: of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet.

0: Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken? En groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
2: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
6: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
10: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
11: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
12: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio staat aan.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm.
8: What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
11: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
12: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
13: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
10: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, Baken van Licht.

0: nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
9: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.
2: My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make music.
3: I will praise you, O Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth.

0: jij je geloof verdiepen, de Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperen door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn.

0: en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charist Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charistbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
2: Holy, holy, holy, you, Lord.
3: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
8: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst.

0: Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws. Counting down!
1: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.

Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in

0: Christus.
1: Vandaag lezen we een bijzondere tekst uit een dialoog tussen God en Mozes. Wat God tegen Mozes zegt in Exodus 33, vers 23. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Wat is hier gaande? Als Mozes het volk Israël uit het land van slavernij bevrijd heeft en met hen op weg gaat naar het beloofde land, dan komt er een moment dat God besluit niet langer met het koppige volk op te trekken. Mozes roept het dan uit tot God. Als u niet zelf meegaat, laat ons dan van hier niet trekken. En dan zegt Mozes ook, laat mij toch uw majesteit zien. En het wonderlijke gebeurt, God stemt toe in het verzoek van Mozes. God zegt dan, ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam Heer uitroepen. Maar mijn gezicht zul je niet zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. En dan zegt God, er is een plaats op de rots waar je dicht bij mij kunt komen staan. Als dan mijn majesteit voor je langs gaat, zal ik je in een kloof laten schuilen en mijn hand beschermend voor je houden tot ik voorbij ben. Als ik mijn hand weghaal, zul je mij van achteren zien. Mijn gezicht mag niemand zien. Dus zelfs Mozes, die een vriend van God wordt genoemd, kon Gods gezicht niet aanschouwen en in leven blijven. Gods hand beschermde hem tegen de intensiteit van zijn heerlijkheid. Hoe dat in zijn werk ging, kan ik je niet uitleggen. Maar als God voorbij is getrokken, neemt hij zijn hand weer weg. Zodat Mozes God nog net van achteren kan zien. Een glimpje van zijn heerlijkheid. Hoe dat eruit zag, niemand die het weet. Misschien mocht Mozes God alleen maar van achteren zien, omdat Jezus alleen ons het gezicht van God zou laten zien? Jezus zei in Johannes 14, vers 9, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Het gezicht van God werd zichtbaar in het leven van Jezus. Nu kun je weten wie God werkelijk is.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Then the angel showed me the river of the water of life, as clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. No longer will there be any curse, for the throne of God and of the Lamb will be in the city. Behold, I am coming soon.

0: That is our prayer tonight. In Jesus' mighty name.
1: God Radio, het geluid van hoop.

0: breakthrough.
1: Push. Breathe. Breathe.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Caris Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
7: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.

0: en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: Counting down!
6: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
7: 24 uur per dag het geluid van hoop.
8: Dit is God Radio. I bring you

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
12: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
13: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces.